0: thuis verder revalideren. Het is niet duidelijk wanneer de burgemeester van Roosendaal zijn taken weer kan oppakken. Trainer Dick Schreuder van NEC is door zijn collega-trainers uitgeroepen tot beste trainer van het afgelopen seizoen. Hij kreeg de Rinus Michels Award uitgereikt. Schreuder haalde met NEC de bekerfinale en de derde plek in de eredivisie. Het weer. Vannacht koelt het af naar 13 tot 17 graden. Morgen eerst in het noorden en midden bewolkt. In het zuiden schijnt dan al de zon. In de middag overal zonnig bij 21 tot 29 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
2: Altijd bij jou in de buurt.
1: Nu een uur.

0: Radio Aalsmeer. Nieuwsupdate.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Het Amerikaanse leger voert opnieuw aanvallen uit op Iran. Een Iraanse staatszender zegt dat er aanvallen zijn op steden aan de kust. Volgens het Amerikaanse leger zijn nieuwe aanvallen nodig voor vrije doorvaart in de straat van Hormuz. De VS houdt Iran verantwoordelijk voor recente aanvallen op schepen die door de zeestraat voeren. President Trump had de aanvallen aangekondigd op de NAVO-top. Iran heeft vannacht vergeldingsacties uitgevoerd. In Bahrein en Kuwait ging het luchtalarm af. En in Qatar kregen mensen een waarschuwingsbericht op hun telefoon vanwege een mogelijke aanval. In Dordrecht is iemand aangehouden vanwege drugssmokkel. De 39-jarige wordt ervan verdacht cocaïne te hebben ingevoerd in een lading bananen. De drugs werden in mei gevonden bij supermarkten in Sint-Oedenrode en Den Bosch. Toen de politie het huis van de verdachte doorzocht, werd ruim €50.000 aan contant geld gevonden. Ook zijn een auto en een motorboot in beslag genomen. De politie doet nog onderzoek naar criminele organisaties achter de smokkel. De Palestijnse autoriteiten en Libanon melden allebei doden door Israëlische aanvallen. In Libanon zouden 2 mensen zijn omgekomen bij een aanval met een drone. Bij verschillende aanvallen in de Gazastrook zouden 9 Palestijnen zijn gedood. Meld Misdaad Anoniem krijgt steeds vaker meldingen over illegaal vuurwerk dat wordt opgeslagen of verhandeld, meldt Nieuwsuur. Vorig jaar ging het om zo'n 900 meldingen. Een jaar eerder waren dat er nog minder dan 600. Volgens het meldpunt zijn mensen zich veel meer bewust van de gevaren van illegaal vuurwerk. Zeker na de explosie aan de tarwekamp in Den Haag, waarbij 6 mensen omkwamen. Het weer. Vannacht koelt het af naar 13 tot 17 graden. Morgen in het noorden en midden bewolkt. In het zuiden schijnt dan al de zon en in de middag overal zonnig. Bij 21 tot 29 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
2: Altijd bij jou in de buurt.
0: Nu een uur non.

0: Radio Aalsmeer. Nieuwsupdate.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Iran heeft vannacht vergeldingsacties uitgevoerd op Amerikaanse doelen in het Midden-Oosten. Uit Bahrein, Kuwait en Qatar komen berichten van mogelijke Iraanse aanvallen. Het was een reactie op bombardementen van de VS op doelen in Iran. President Trump zei dat dat nodig is om schepen te laten passeren in de straat van Hormuz. De voormalige commandant van de Argentijnse marine heeft een voorwaardelijke celstraf gekregen voor het zinken van een onderzeeër. Bij de scheepsramp in 2017 kwamen alle 44 bemanningsleden om het leven. Het duurde een jaar voordat de onderzeeër werd teruggevonden op de bodem van de oceaan. De rechtbank zegt dat de voormalige chef nalatig is geweest, omdat technische problemen niet op tijd onderzocht werden. Hij hoeft niet de cel in, maar moet zich wel af en toe melden bij de politie. Drie hooggeplaatste officieren die ook vervolgd werden, zijn vrijgesproken. Een man die vol ingeslikte drugszakjes in Amsterdam op de trein stapte, moet 3 jaar de cel in. De 31-jarige had 75 zakjes drugs ingeslikt toen hij naar Salzburg in Oostenrijk reisde. In Duitsland vonden douanemedewerkers dat hij zich verdacht gedroeg. En toen ze zijn handen op drugssporen testten, vonden ze cocaïne. Op een röntgenfoto in het ziekenhuis was te zien dat het lijf van de man vol drugspakketjes zat. Die hadden een straatwaarde van 50.000 euro. De verdachte komt uit Nigeria en woonde tot voor kort in Italië, waar hij asiel had aangevraagd. Na een zwaar fietsongeluk in april is de burgemeester van Roosendaal weer thuis. Mark Buijs liep ernstig hersenletsel en ook enkele botbreuken op. Hij moet thuis verder revalideren. Het weer. Vannacht koelt het af naar 13 tot 17 graden. Morgen eerst in het noorden en midden bewolkt. In het zuiden schijnt dan al de zon. In de middag overal zonnig bij zo'n 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
2: Altijd bij jou in de buurt.
0: Nu een uur non-stop.

het laatste nieuws, de agenda en de mooiste foto's op RATV. Kaiwe kanaal 12, KPN, Telfort en Access for All, kanaal 1389. La, la, la.

0: Radio Aalsmeer. Nieuwsupdate.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Iran heeft vannacht vergeldingsacties uitgevoerd op Amerikaanse doelen in het Midden-Oosten. In Bahrein en Kuwait ging het luchtalarm af en in Qatar kregen mensen een waarschuwingsbericht op hun telefoon vanwege een mogelijke aanval. Het was een reactie op bombardementen van de VS langs de kust van Iran. Volgens het Amerikaanse leger waren die aanvallen nodig voor vrije doorvaart in de straat van Hormuz. De VS houdt Iran verantwoordelijk voor recente aanvallen op schepen die door de zeestraat voeren. De democraat Graham Platner trekt zich terug uit de verkiezingen voor de Amerikaanse Senaat van november. In de staat Maine stond hij in de peilingen iets boven de al jaren populaire republikeinse kandidaat Collins. Meerdere ex-vriendinnen van Platner beschuldigen hem van seksueel geweld. Zelf ontkent hij dat, maar kopstukken in de Democratische Partij riepen hem op om uit de race te stappen. Platner kwam vorig jaar ook al onder vuur te liggen. Toen doken er online berichten op waarin hij ongevoelig zichzelf uitliet over slachtoffers van seksueel geweld. Een man die drugspakketjes had ingeslikt en daarmee van Amsterdam naar Salzburg reisde met de trein, moet 3 jaar de cel in. Er werden honderden grammen cocaïne en heroïne in zijn lijf gevonden. De douane in Keulen had hem tegengehouden omdat hij zich nerveus gedroeg en geen goede verklaring voor zijn reis gaf. De meeste nominaties voor een Emmy Award gaan dit jaar naar dramaserie The Pitt. De soap over de spoedeisende hulp in een ziekenhuis in Pittsburgh is 25 keer genomineerd. De comedyserie Hacks over een comedienne die een schrijver in dienst neemt, kreeg 24 nominaties. Beide series vielen ook vorig jaar al in de prijzen. Het weer in het noorden en midden van het land begint de dag bewolkt. Later vandaag overal zon met 21 graden in het noorden tot 29 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
2: Altijd bij jou in de buurt.
0: Nu een uur non-stop.

105.9 in de ether, 99.0 op de kabel, via DAB Plus kanaal 5A en via radioaalsmeer.nl. Oh, yeah, yeah. Altijd bij jou in de buurt. Radio.

105.9 in de ether. 99.0 op de kabel via DAB+ kanaal 5A en via radioaalsmeer.nl.

Zo gingen we samen, je wist wat ik wou. Je hand in mijn hand en je hoofd op mijn schouder. Of een arm om je heen. En je mag nooit meer alleen zijn. Zo liepen we uren, niet echt ergens heen. Maar één ding was zeker, ik wil nooit meer alleen zijn. Ik zeg wat ik zie, ik zeg wat ik voel. Ik voel dat je weet dat we hetzelfde bedoelen. Ik weet hoe het was, best hoe ik was. Maar door jou weet ik dat ik nooit mezelf was. Als de avond zo zacht is,

0: Radio Aalsmeer. Nieuwsupdate.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Iran heeft vannacht vergeldingsacties uitgevoerd op Amerikaanse doelen in het Midden-Oosten. In Bahrein werden explosies gehoord en in Kuwait ging het luchtalarm af. In Qatar kregen mensen een waarschuwingsbericht. Die kregen ze op hun telefoon vanwege een mogelijke aanval. Het was een reactie op bombardementen van de VS langs de kust van Iran. Volgens het Amerikaanse leger waren die aanvallen nodig voor vrije doorvaart in de straat van Hormuz. De VS houdt Iran verantwoordelijk voor recente aanvallen op schepen die door de zeestraat voeren. Een nieuwe behandeling kan kinderen met een zeldzame en levensbedreigende vorm van overgewicht helpen. De ziekte ontstaat door een beschadiging in de hersenen, door een tumor of een operatie. Daardoor krijgen mensen extreme honger, terwijl ze juist minder goed calorieën kunnen verbranden. Gezond eten en sporten die helpen daar niet tegen. Vooral kinderen kunnen de zeldzame ziekte krijgen. Het nieuwe medicijn zorgt ervoor dat het gebied in de hersenen weer herstelt. Het middel is goedgekeurd om te gebruiken in de VS en Europa. Het is nog niet duidelijk of het in Nederland vergoed gaat worden. Op het strand bij Velsen-Noord zijn vannacht meerdere vakantiehuisjes afgebrand. Het is niet duidelijk of er mensen in de recreatiewoningen waren toen de brand uitbrak. Meerdere huisjes werden ontruimd. Hoe de brand bij Velsen-Noord kon ontstaan is nog niet bekend. De meeste nominaties voor een Emmy Award gaan dit jaar naar dramaserie The Pitt. De soap over de spoedeisende hulp in een ziekenhuis in Pittsburgh is 25 keer genomineerd. De comedyserie Hacks, over een comedienne die een schrijver in dienst neemt, kreeg 24 nominaties. Het weer in het noorden en midden van het land begint de dag bewolkt. Later vandaag overal zon met 21 graden in het noorden tot 29 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
2: Altijd bij jou in de buurt.
0: Nu een uur non-stop.

105.9 in de ether. 99.0 op de kabel via DAB+ kanaal 5A en via radioaalsmeer.nl.

0: Radio Aalsmeer, nieuwsupdate.
1: Sit van der Linde met het NOS Journaal. Op het strand bij Wijk aan Zee zijn vannacht meerdere vakantiehuisjes afgebrand. Het is niet duidelijk of er mensen in de recreatiewoningen waren toen er brand uitbrak. Een aantal huisjes werd ontruimd. Het vuur ontstond rond 2 uur en was iets voor 4 onder controle. Hoe de brand kon ontstaan bij de vakantiehuisjes is nog niet bekend. Iran heeft vannacht vergeldingsacties uitgevoerd op Amerikaanse doelen in Bahrein, Kuwait en Qatar. Ondanks de aanvallen over en weer laat president Trump de optie tot onderhandelingen wel open, zegt correspondent Sjoerd ten Daas.
2: Hij zei ook dat hij er geen probleem mee zou hebben als er verder gepraat zou gaan worden. Hij zei daar wel bij dat hij er zelf niet veel vertrouwen in heeft. Maar hij laat daarmee wel blijken dat hij nog steeds ook heel erg graag op dat pad wil blijven wandelen.
1: President Trump zei dat de Amerikaanse aanvallen nodig waren om schepen te laten passeren in de straat van Hormuz. Artsen in Europa en Amerika gaan een nieuwe behandeling tegen een zeldzame vorm van obesitas inzetten. Door die ziekte hebben mensen extreem veel honger vanwege beschadigingen in de hersenen. Vooral kinderen kunnen de ziekte krijgen. En uit tests blijkt dat de nieuwe behandeling de hersenen weer kan herstellen. In de Amerikaanse staat Maine is de democratische senaatskandidaat Graham Platner uit de race gestapt. Hij leek goede kans te maken voor de zetel, maar wordt beschuldigd van seksueel geweld. In een videoboodschap ontkent hij, maar zegt na gesprekken met zijn vrouw toch te stoppen.
3: For that reason, we are suspending campaign operations. This is incredibly difficult because I know that some will think it's an admission of guilt, and it most certainly is not.
1: De Democratische Partij heeft tot het einde van de maand om een nieuwe kandidaat aan te wijzen. Het weer in het noorden en midden van het land begint de dag bewolkt. Later vandaag overal zon met 21 graden in het noorden tot 29 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
4: Altijd bij jou in de buurt.
0: Nu een uur non-stop.

105.9 in de ether, 99.0 op de kabel, via DAB Plus kanaal 5A en via radioaalsmeer.nl. Altijd bij jou in de buurt.

0: Radio Aalsmeer. Nieuwsupdate.
1: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Iran en de VS hebben vannacht verschillende doelen aangevallen in het Midden-Oosten. Iran deed dat als reactie op bombardementen van de VS in hun land. De aanvallen bevestigen volgens correspondent Daisy Moore wat Iran graag wil benadrukken.
2: Amerika is niet te vertrouwen, daar kan je geen afspraken mee maken. Heb je een deal, dan stapt Trump eruit. Ben je aan het onderhandelen, dan beginnen de bombardementen. Dus dat is de retoriek die je ze hoort benadrukken.
1: Beide landen zien nog wel een diplomatieke weg uit de oorlog, maar het vertrouwen wordt door de aanvallen niet beter. De politie zoekt de man die in februari de klantenservice van Odido misleidde en zo de grote hack van persoonsgegevens mogelijk maakte. Uit een opgenomen telefoongesprek blijkt dat hij Nederlands spreekt. Als de man zich niet meldt, maakt de politie het gesprek openbaar. Het dodental van overstromingen in Zuid-China is opgelopen tot 39. Door een tropische storm viel er in korte tijd veel regen. In de stad Nanning brak een dam door. In de regio werden zo'n 130.000 mensen geëvacueerd. Artsen in Europa en Amerika gaan een nieuwe behandeling tegen een zeldzame vorm van obesitas inzetten. Door die ziekte hebben mensen extreem veel honger vanwege beschadigingen in de hersenen. Vooral kinderen kunnen de ziekte krijgen. Uit tests blijkt dat de nieuwe behandeling de hersenen weer kan herstellen, vertelt deze arts.
3: Ik zie dat de kinderen weer een normaler leven krijgen. De kinderen hebben een normale eetlust, een normale verbranding. Hebben ook niet meer dat drukke hongermonstertje in hun hoofd. Kunnen weer rustiger naar school, gaan ook weer leren.
1: De Nederlandse Zorgautoriteit gaat nu kijken of het medicijn ook hier op de markt kan komen. Het weer vanochtend op steeds meer plaatsen zon. Alleen in het noordoosten blijft het nog bewolkt. Het wordt vandaag 21 graden in het noorden tot 29 graden in Zeeuws-Vlaanderen. Morgen ook een zonnige dag met ongeveer dezelfde temperaturen. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
4: Altijd bij jou in de buurt.
0: Nu een uur non-stop.

0: Aalsmeer by Night. Elke donderdagavond 3 uur lang van 8 tot 11 op Radio Aalsmeer.
1: Aalsmeer by Night.
0: Vanavond.
2: Aalsmeer by Night.
0: Van 8 tot 11 op Radio Aalsmeer. I've got

0: Radio Aalsmeer. Nieuwsupdate.
1: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Bij de nieuwe Amerikaanse aanvallen in Iran vannacht zijn 14 mensen gedood. Er raakten ook tientallen mensen gewond, zegt het Iraanse ministerie van Volksgezondheid tegen persbureau AP. Vannacht zijn explosies gehoord in steden langs de Persische Golf en de straat van Hormuz. Iran reageerde net als gisteren met aanvallen op Bahrein, Kuwait en Qatar. Onderhandelingen tussen Iran en de VS liggen stil, al zou Trump deze optie open willen houden. Ook het scheepvaartverkeer in de straat van Hormuz ligt nagenoeg stil, met een stijgende olieprijs tot gevolg. De politie zoekt de man die in februari de klantenservice van Odido misleidde en zo een grote hack van persoonsgegevens mogelijk maakte. Uit een opgenomen telefoongesprek blijkt dat hij Nederlands spreekt. Als de man zich niet meldt, maakt de politie het gesprek openbaar. Artsen gaan een nieuwe behandeling tegen een zeldzame vorm van obesitas inzetten. Veel kinderen krijgen de ziekte waardoor ze extreem veel honger krijgen vanwege beschadigingen in de hersenen. Deze arts legt uit wat de nieuwe behandeling doet.
2: Nou, dat nieuwe medicijn, dat heet acetmelanotide, dat herstelt dat signaaltje weer. Dus waardoor je dus weer voelt dat je verzadigd bent, dat je genoeg gegeten hebt en waardoor die verbranding weer op gang komt.
1: Het medicijn is nog niet beschikbaar. De Nederlandse Zorgautoriteit doet er nog onderzoek naar. De Marokkaanse voetballer Ismaël Saibari is niet fit genoeg om mee te doen aan de WK-wedstrijd tegen Frankrijk. De middenvelder viel geblesseerd uit in het duel met Canada en is nog niet op tijd hersteld voor de kwartfinale vanavond. Saibari scoorde in elke groepswedstrijd voor Marokko en in de 16e finale tegen Nederland schoot hij de beslissende strafschop. Het weer, langzaam meer zon, al blijft het in Groningen nog bewolkt. Het wordt 21 tot 29 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
3: Altijd bij jou in de buurt.
0: Nu een uur non-stop.

0: Radio Aalsmeer. Nieuwsupdate.
1: Door Almegens met het NOS-journaal. Het afgelopen kwartaal is een recordaantal woningen te koop gezet. In het voorjaar worden meestal meer huizen te koop aangeboden. En nu zijn het er meer dan gewoonlijk, omdat veel eigenaren hun huurwoning verkopen. Huurders krijgen zo ook de kans om huiseigenaar te worden. Gestegen aanbod zorgt er volgens makelaarsvereniging NVM voor dat kopers minder druk ervaren om snel te moeten bieden. De makelaars waarschuwen wel dat dat een tijdelijk effect is en dat er nog steeds te weinig huizen zijn voor starters en senioren. ABN AMRO krijgt een boete van 8,5 miljoen euro omdat de bank niet genoeg heeft gedaan tegen witwassen. Volgens de toezichthouder konden klanten sancties tegen bijvoorbeeld Rusland omzeilen en werden verdachte transacties niet goed onderzocht. Een politiemedewerker in Limburg is ontslagen vanwege seksueel grensoverschrijdend gedrag. Het ontslag volgt op een strafrechtelijk onderzoek door het OM en een disciplinair onderzoek door de politieleiding. De medewerker zou tegenover meerdere partners seksuele grenzen hebben overschreden en gewelddadig zijn geweest. Het gaat om iemand die werkte bij het team arrestantenzaken in Limburg. Dat team bewaakt en verzorgt mensen die zijn gearresteerd. FC Groningen doet samen met technisch directeur Mo Allag aangifte van poging tot oplichting. De dader of daders gebruiken vervalste documenten met logo's van voetbalclubs, doen zich voor als de technisch directeur. Ze proberen spelersmakelaars te overtuigen dat er belangstelling is voor een speler. De makelaar moet vervolgens betalen voor een medische keuring en reiskosten. Een Engelse speler kwam op die manier naar Schiphol, maar wachtte daar tevergeefs op een delegatie van FC Groningen. Bleek toen te zijn opgelicht. Het weer, langzaam meer zon, al blijft het in Groningen nog bewolkt. Het wordt vanmiddag 21 graden in het noorden, mogelijk 29 in Zeeuws-Vlaanderen. Morgen opnieuw een zonnige dag en dan wordt het 24 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
2: Altijd bij jou in de buurt.
0: Nu een uur non-stop.

105.9 in de ether. 99.0 op de kabel via DAB+ kanaal 5A en via radioaalsmeer.nl.

0: Aalsmeer by Night. Elke donderdagavond 3 uur lang van 8 tot 11 op Radio Aalsmeer.
1: Aalsmeer by Night.
0: Vanavond.
2: Aalsmeer by Night.
0: Van 8 tot 11 op Radio Aalsmeer.

0: Radio Aalsmeer. Nieuwsupdate.
1: Door Almegens met het NOS-journaal. Regeringsleiders die in Turkije te gast waren op de NAVO-top hebben van de Turks premier Erdogan een vuurwapen cadeau gekregen. Op de loop ervan stond hun naam gegraveerd. Bij het relatiegeschenk kregen ze ook een doosje met 6 scherpe patronen en een schoonmaaksetje. Premier Jetten heeft zijn exemplaar achtergelaten op de ambassade in Turkije. Daar wordt het wapen onklaargemaakt. De premier nam het wapen volgens de Rijksvoorlichtingsdienst wel aan, omdat dat gebruikelijk is bij officiële geschenken. Het afgelopen kwartaal is een recordaantal woningen te koop gezet. In het voorjaar worden meestal meer huizen te koop aangeboden. En nu zijn het er meer dan gewoonlijk, omdat veel eigenaren hun huurwoning verkopen. Het gestegen aanbod zorgt er volgens makelaarsvereniging NVM voor dat kopers minder druk ervaren om snel te moeten bieden. De makelaars waarschuwen wel dat dat een tijdelijk effect is en dat er nog steeds te weinig huizen zijn voor starters en senioren. West-Europa beleefde de heetste juni ooit gemeten. Het Europese klimaatbureau Copernicus meldt dat de gemiddelde temperatuur 20,74 graden was. Ruim 3 graden warmer dan het gemiddelde van de afgelopen 30 jaar. De hitte in juni is niet los te zien van de recordwarmte in de oceanen en de warmte wereldwijd. Volgens experts blijft het klimaatsysteem alsmaar hitte opbouwen. De politie in Limburg heeft een medewerker ontslagen vanwege seksueel grensoverschrijdend gedrag. Dat gebeurt na onderzoek door de politie en het OM. Wat die medewerker heeft gedaan is onbekend. Het gaat om iemand die met arrestanten werkte. Het weer, langzaamaan meer zon, al blijft het in Groningen nog bewolkt. Het wordt vanmiddag 21 graden in het noorden, mogelijk 29 graden in Zeeuws-Vlaanderen. Morgen opnieuw een zonnige dag en dan wordt het 24 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
2: Altijd bij jou in de buurt.
0: Nu een uur non-stop.

0: Radio Aalsmeer. Nu ook via DAB+. Je vindt ons op kanaal 5A.
1: Ik dacht nooit aan morgen. Vandaag was lang genoeg. Totdat ik jou zag. En ik dacht ineens aan morgen vroeg. Ik hield niet van de liefde. Voor mij was er geen vrouw. Totdat ik jou zag.

105.9 in de ether, 99.0 op de kabel, via DAB+ kanaal 5A en via radioaalsmeer.nl.

0: Radio Aalsmeer, nieuwsupdate.
1: Dorald Megens met het NOS-journaal. Bij de explosie en brand vorige week in het Noord-Hollandse dorp Huizen is zoveel schade ontstaan dat een heel huizenblok moet worden gesloopt. Onderzoek van Bouw- en Woningtoezicht en een aannemer heeft uitgewezen dat alle 8 woningen in het blok niet meer veilig te bewonen zijn. De explosie sloeg vorige week de voorgevel en achtergevel uit het pand. Door de brand ontstond een gat in het dak. 2 mensen raakten gewond, 1 van hen overleed later. De oorzaak van de explosie in Huizen wordt nog onderzocht. De politie sluit een misdrijf uit. De Britse zangeres Bonnie Tyler is overleden, meldt de BBC. In de jaren 80 had ze grote hits met powerballads als Total Eclipse of the Heart, Holding Out for a Hero en It's a Heartache. Haar stemgeluid was herkenbaar, want ze klonk schor na een keeloperatie. Haar familie meldt dat Tyler afgelopen nacht is overleden in een ziekenhuis in Portugal, waar ze een tijd in een kunstmatige coma lag na een darmoperatie. Bonnie Tyler was 75. Op de NAVO-top in Ankara heeft de Turkse president Erdogan regeringsleiders een werkende revolver cadeau gedaan, compleet met munitie. Premier Jetten heeft zijn exemplaar achtergelaten op de Nederlandse ambassade. Daar wordt het onklaargemaakt. NAVO-baas Rutte heeft het cadeau niet aanvaard. Wel is hij volgens zijn woordvoerder dankbaar voor de geste. West-Europa beleefde afgelopen maand de heetste juni die ooit is gemeten. Het Europese Klimaatbureau, Copernicus, meldt dat de gemiddelde temperatuur 20,74 graden was, ruim 3 graden warmer dan het gemiddelde van de afgelopen 30 jaar. De hitte in Europa hangt samen met de recordwarmte in de oceanen en de warmte wereldwijd. Experts zeggen dat het klimaatsysteem alsmaar hitte blijft opbouwen. Het weer, droog op veel plaatsen, zon in het noordoosten en oosten, bewolking, maar ook daar breekt de zon later door. Temperatuur 22 graden in het noorden, mogelijk 29 in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
2: Zie jij het nieuws nog voor het trending wordt? Camera erbij, microfoon aan en gaan. Streek 44 bouwt aan een gloednieuwe streekomroep. En we zijn op zoek naar jou. Als Cameo trek je de regio in en maak jij het nieuws. Dus ben je nieuwsgierig, creatief en altijd op zoek naar het verhaal achter het beeld? Ga naar streek44.nl en solliciteer nu.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
3: Altijd bij jou in de buurt.
0: Nu een uur non-stop.

0: Radio Aalsmeer.
1: Lokaal nieuws met Marion Gijsler.
2: Ballenlijn markeert nieuwe zwemzone bij Surfeiland. Bij het waterfront aan de Westeinderplassen is een nieuwe, vergrote zwemzone officieel in gebruik genomen. De zwemzone is sinds donderdag 2 juli duidelijk afgebakend met een ballenlijn, waardoor zwemmers en watersporters het gebied veilig met elkaar kunnen delen. De nieuwe zwemzone sluit aan op het vergrote strand op de landtong van het surfeiland. Het gebied is aanzienlijk groter dan de voormalige zwemlocatie, die bij veel bezoekers bekend stond als het Pierenbadje. Door de nieuwe afbakening is voor zwemmers duidelijk waar de zwemzone begint en eindigt, terwijl watersporters voldoende ruimte houden om actief te zijn op het water. De aanleg van de zwemzone maakt deel uit van de verdere ontwikkeling van het waterfront dat in 2021 werd aangelegd als recreatiegebied aan de Westeinderplassen. De nieuwe inrichting is tot stand gekomen in samenwerking met verschillende organisaties, waaronder de gemeente Aalsmeer, de provincie Noord-Holland en lokale watersportverenigingen.
0: Meer nieuws? Ga naar radioaalsmeer.nl of lees mee op tv.
1: De beste muziek voor in de middag.

0: Radio Aalsmeer.
1: Lokaal nieuws met Marion Gijsler.
2: Gratis balansmetingen voor ouderen in Aalsmeer. Particip Amsteland organiseert deze maand gratis meetmomenten voor inwoners.

0: Bewoners van 65 jaar en ouder die hun balans- en valrisico willen laten controleren. Tijdens de metingen krijgen deelnemers snel inzicht in hun stabiliteit, looppatroon en mogelijke valrisico's. Een val kan grote gevolgen hebben voor de mobiliteit, zelfstandigheid en het zelfvertrouwen van ouderen. Daarom biedt Particip Amsteland een laagdrempelige valrisicotest aan. Deelnemers voeren een korte looptest uit en beantwoorden enkele vragen over hun dagelijks functioneren en beweeggedrag. De meting wordt uitgevoerd met een speciale loopmat die het looppatroon analyseert. Op basis van de resultaten ontvangen deelnemers direct een persoonlijk advies over hun balans en eventuele vervolgstappen. Ze vinden plaats op dinsdag 21 en 28 juli van 11 tot 1 uur op de Markt Aalsmeer, het Praamplein. En op woensdag 29 juli van 11 tot half 1 in het parochiehuis aan de Gerberaarstraat 6. Entree is gratis.
1: Meer nieuws? Ga naar radioaalsmeer.nl of lees mee op tv.

0: Radio Aalsmeer. Nieuwsupdate.
1: Door Almegens met het NOS-journaal. Duitsland koopt Amerikaanse kruisraketten. Dat is afgesproken op de NAVO-top in Ankara. De Tomahawk-raketten worden gestationeerd in Duitsland en zijn bedoeld als afschrikking tegen Rusland. De vorige Amerikaanse president Biden had toegezegd dat hij verschillende raketten in Duitsland zou stationeren, maar zijn opvolger Trump schrapte die afspraak. Er is nu een nieuwe afspraak gemaakt over Tomahawks. Het is niet bekend hoeveel geld er met de deal is gemoeid. Zangeres Bonnie Tyler is in Portugal overleden. In de jaren 80 had ze grote hits met powerballads zoals Total Eclipse of the Heart, Holding Out for a Hero en It's a Heartache. Bonnie Tyler was 75. Het afgelopen kwartaal werd een recordaantal woningen te koop gezet, meldt makelaarsvereniging NVM. De markt is wat minder verhit, met meer ruimte voor kopers om te bezichtigen en minder druk om snel te bieden. Het gaat om een tijdelijk effect. Er zijn nog steeds te weinig huizen voor starters en senioren, zeggen de makelaars. Door een explosie en brand vorige week in het Noord-Hollandse dorp Huizen is zoveel schade ontstaan dat een heel huizenblok moet worden gesloopt. Onderzoek heeft uitgewezen dat alle 8 woningen in het blok niet meer veilig te bewonen zijn. De oorzaak van de explosie wordt nog onderzocht. De politie sluit een misdrijf uit. West-Europa beleefde afgelopen maand de heetste juni die ooit is gemeten. Het Europese klimaatbureau Copernicus meldt dat de gemiddelde temperatuur 20,74 graden was. Ruim 3 graden warmer dan het gemiddelde van de afgelopen 30 jaar. De hitte hangt samen met de recordwarmte in de oceanen en de warmte wereldwijd. Het weer droog, op veel plaatsen zon. In het noordoosten en oosten bewolking, maar ook daar breekt de zon later vanmiddag door. Temperatuur 22 graden in het noorden, mogelijk 29 in Limburg. Vanavond blijft het nog lang boven de 20 graden. En morgen wordt opnieuw zonnig en warm. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
2: Altijd bij jou in de buurt.
0: Nu een uur non-stop.

0: Radio Aalsmeer. Nieuwsupdate.
1: Dorold Megens met het NOS-journaal. Het Europees Parlement heeft met een ruime meerderheid gestemd voor de invoering van de digitale euro. Daarmee kunnen mensen geld bewaren bij de centrale bank. De bedoeling is om minder afhankelijk te worden van commerciële banken of Amerikaanse dienstverleners zoals Mastercard en Visa. De Europese Centrale Bank denkt dat de digitale euro in 2029 gebruikt kan gaan worden. Duitsland koopt Amerikaanse kruisraketten. Dat is afgesproken op de NAVO-top in Ankara. De Tomahawk-raketten worden gestationeerd in Duitsland en zijn bedoeld als afschrikking tegen Rusland. De vorige Amerikaanse president Biden had toegezegd dat hij verschillende raketten in Duitsland zou stationeren. Maar zijn opvolger Trump schrapte die afspraak. Er is nu een nieuwe afspraak gemaakt over Tomahawks. Het is niet bekend hoeveel geld er met de deal is gemoeid. Italië zet twee Russische militaire attachés het land uit. Ze moeten binnen 3 dagen vertrekken. Volgens de Italiaanse minister van Buitenlandse Zaken waren de twee spionnen. Dat zou zijn gebleken tijdens onderzoek door het Openbaar Ministerie in Rome. 2 dagen geleden werden 2 voormalige Italiaanse inlichtingenofficieren gearresteerd die geheime informatie zouden hebben doorgespeeld aan een Russische agent. De rol van 5 anderen wordt ook onderzocht. De Britse premier Starmer zegt dat het Verenigd Koninkrijk een van zijn grootste muzikanten heeft verloren, nu zangeres Bonnie Tyler is overleden. Hij noemt haar een icoon die de dansvloeren en karaokebars deed vollopen. Bonnie Tyler had in de jaren 80 grote hits als Total Eclipse of the Heart en It's a Heartache. De zangeres lag in coma na een operatie. Ze was 75 jaar. Het weer, eerst nog wat bewolking, maar vanuit het zuiden en westen breekt de zon geregeld door. Alleen in het uiterste noordoosten blijft het nog lang bewolkt. Het wordt vanmiddag uiteindelijk 22 graden in het noorden en 27 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
2: Zie jij het nieuws nog voor het trending wordt? Camera erbij, microfoon aan en gaan. Streek 44 bouwt aan een gloednieuwe streekomroep. En we zijn op zoek naar jou. Als Cameo trek je de regio in en maak jij het nieuws. Dus ben je nieuwsgierig, creatief en altijd op zoek naar het verhaal achter het beeld? Ga naar streek44.nl en solliciteer nu.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
3: Altijd bij jou in de buurt.
0: Nu een uur non-stop.

0: Aalsmeer by Night. Elke donderdagavond 3 uur lang van 8 tot 11 op Radio Aalsmeer.
1: Aalsmeer by Night.
0: Vanavond.
2: Aalsmeer by Night.
0: Van 8 tot 11 op Radio Aalsmeer.

0: Radio Aalsmeer. Nieuwsupdate.
1: Dorald Megens met het NOS-journaal. Een wijkagent uit Tilburg die vastzit voor het lekken van informatie naar criminelen is overgeplaatst naar een ander deel van de gevangenis. De man zei voor de rechter dat andere gevangenen het op hem hebben gemunt. De agent van 62 werd begin dit jaar aangehouden. Hij staat samen met zijn 24-jarige vriendin terecht. Hij zou informatie hebben opgezocht en doorgespeeld over een gestolen partij cocaïne, ontvoeringen in Hoofddorp en Waalwijk en een explosie bij een huis in Goorlen. Italië zet twee Russen het land uit. Het zijn militair attachés die zich bezighouden met defensiezaken. Volgens de Italiaanse minister van Buitenlandse Zaken zijn de twee spionnen. Dat zou zijn gebleken tijdens onderzoek door het Openbaar Ministerie in Rome. De Russen moeten binnen 3 dagen Italië verlaten. 2 dagen geleden werden al 2 voormalige Italiaanse inlichtingenofficieren gearresteerd. Zij zouden geheime informatie hebben doorgespeeld aan een Russische agent. De rol van 5 anderen wordt ook onderzocht. In Huizen in het Gooi is door een explosie en een brand vorige week zoveel schade ontstaan dat een heel huizenblok moet worden gesloopt. Onderzoek heeft uitgewezen dat alle 8 woningen in het blok niet meer veilig bewoonbaar zijn. De oorzaak van de explosie in 1 van de huizen wordt nog onderzocht. De politie sluit een misdrijf uit. In de Tour de France is opnieuw een Nederlander afgestapt. Sprinter Arvid de Klein gaf in de 6e etappe na ongeveer 50 kilometer op. Hij kwam in de 3e etappe al op grote afstand binnen. De Klein is de 5e uitvaller deze Tour. De 2e Nederlander. Gisteren gaf ook Alex Molenaar op. Het weer. Vanuit het zuiden en westen breekt de zon geregeld door. Alleen in het uiterste noordoosten blijft het nog lang bewolkt. Het wordt vanmiddag uiteindelijk 22 graden in het noorden en 27 in het zuiden. En vanavond blijft het nog lang warm. Morgen is het opnieuw zonnig en warm. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
2: Altijd bij jou in de buurt.
0: Nu een uur non-stop.

het laatste nieuws, de agenda en de mooiste foto's op RATV. Kaiwe kanaal 12, KPN, Telfort en Access for All, kanaal 1389.

0: Aalsmeer by Night. Elke donderdagavond 3 uur lang van 8 tot 11 op Radio Aalsmeer.
1: Aalsmeer by Night.
0: Vanavond.
2: Aalsmeer by Night.
0: Van 8 tot 11 op Radio Aalsmeer.

0: Radio Aalsmeer. Nieuwsupdate.
1: Dorold Megens met het NOS-journaal. Zo'n 700 mensen hebben bij de rechtbank in Utrecht geprotesteerd tegen de vrijspraak in een verkrachtingszaak. Mensen droegen volgens RTV Utrecht spandoeken met teksten als geen ja is nee en geloof slachtoffers. Dinsdag werden een ex-politiemedewerker en een andere man vrijgesproken van verkrachting van een 17-jarig meisje. De rechtbank geloofde wel dat er seksuele handelingen hadden plaatsgevonden en oordeelde dat de mannen misbruik hadden gemaakt van de kwetsbare situatie, maar oordeelde dat het geen verkrachting was. Het Europees Parlement stemt met ruime meerderheid in met de invoering van de digitale euro. Daarmee kunnen mensen geld bewaren bij de centrale bank. Zo wordt Europa minder afhankelijk van commerciële banken of Amerikaanse dienstverleners zoals Mastercard en Visa. De Europese Centrale Bank denkt dat de digitale euro in 2029 kan worden gebruikt. De organisatie van de Nijmeegse Vierdaagse houdt steeds meer rekening met grote hitte. Het wandelevenement vindt elk jaar plaats in de derde week van juli, tegelijk met de Vierdaagse feesten in Nijmegen. Volgens de organisatie gooit het weer steeds vaker roet in het eten. Niet alleen extreme hitte, maar ook tropische onweersbuien of dagen met regen. Verplaatsing van het evenement naar een ander moment in het jaar is nu niet aan de orde. Verdrietige reacties op het overlijden van zangeres Bonnie Tyler. Bryan Adams en producer Pete Waterman roemen haar stemgeluid. Cliff Richard zegt dat haar aanstekelijke levenslust veel mensen heeft vermaakt. Bonnie Tyler scoorde hits als It's a Heartache en Total Eclipse of the Heart. Ze overleed gisteren. Ze was 75. Het weer vanuit het zuiden en westen breekt de zon geregeld door. Alleen in het uiterste noordoosten nog bewolkt. Het wordt 22 graden in het noorden, 27 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
2: Zie jij het nieuws nog voor het trending wordt? Camera erbij, microfoon aan en gaan. Streek 44 bouwt aan een gloednieuwe streekomroep. En we zijn op zoek naar jou. Als Cameo trek je de regio in en maak jij het nieuws. Dus ben je nieuwsgierig, creatief en altijd op zoek naar het verhaal achter het beeld? Ga naar streek44.nl en solliciteer nu.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
3: Altijd bij jou in de buurt.
0: Nu een uur non-stop.

0: Radio Aalsmeer.
1: Lokaal nieuws met Marion Gijsler.
2: Ballenlijn markeert nieuwe zwemzone bij Surfeiland. Bij het waterfront aan de Westeinderplassen is een nieuwe, vergrote zwemzone officieel in gebruik genomen. De zwemzone is sinds donderdag 2 juli duidelijk afgebakend met een ballenlijn, waardoor zwemmers en watersporters het gebied veilig met elkaar kunnen delen. De nieuwe zwemzone sluit aan op het vergrote strand op de landtong van het Surfeiland. Het gebied is aanzienlijk groter dan de voormalige zwemlocatie, die bij veel bezoekers bekend stond als het Pierenbadje. Door de nieuwe afbakening is voor zwemmers duidelijk waar de zwemzone begint en eindigt, terwijl watersporters voldoende ruimte houden om actief te zijn op het water. De aanleg van de zwemzone maakt deel uit van de verdere ontwikkeling van het waterfront dat in 2021 werd aangelegd als recreatiegebied aan de Westeinderplassen. De nieuwe inrichting is tot stand gekomen in samenwerking met verschillende organisaties, waaronder de gemeente Aalsmeer, de provincie Noord-Holland en lokale watersportverenigingen.
0: Meer nieuws? Ga naar radioaalsmeer.nl of lees mee op tv.
1: De beste muziek voor in de middag.

0: Radio Aalsmeer.
1: Lokaal nieuws met Marion Gijsler.
2: Gratis balansmetingen voor ouderen in Aalsmeer. Participe Amsteland organiseert deze maand gratis meetmomenten voor inwoners van 65 jaar en ouder die hun balans en valrisico willen laten controleren. Tijdens de metingen krijgen deelnemers snel inzicht in hun stabiliteit, looppatroon en mogelijke valrisico's. Een val kan grote gevolgen hebben voor de mobiliteit, zelfstandigheid en het zelfvertrouwen van ouderen. Daarom biedt Participe Amsteland een laagdrempelige valrisicotest aan. Deelnemers voeren een korte looptest uit en beantwoorden enkele vragen over hun dagelijks functioneren en beweeggedrag. De meting wordt uitgevoerd met een speciale loopmat die het looppatroon analyseert. Op basis van de resultaten ontvangen deelnemers direct een persoonlijk advies over hun balans en eventuele vervolgstappen. Ze vinden plaats op dinsdag 21 en 28 juli van 11 tot 1 uur op de Markt Aalsmeer, het Praamplein. En op woensdag 29 juli van 11 tot half 1 in het parochiehuis aan de Gerberaarstraat 6. Entree is gratis.
0: Meer nieuws? Ga naar radioaalsmeer.nl of lees mee op tv.

0: Radio Aalsmeer. Nieuwsupdate.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. Een man uit Vlaardingen moet ruim 27 jaar de cel in voor een schietpartij in Rittem bij Vlissingen. Daarbij werden in 2024 twee mannen op een landweggetje van dichtbij neergeschoten. Eén van hen overleed, de ander raakte zwaar gewond. Volgens de rechtbank was het een kille liquidatie, vermoedelijk na een ruzie over drugs. Die zou te maken hebben gehad met de onderschepping van de lading crystal meth een dag eerder in Vlissingen. De veroordeelde man van 34 heeft nooit bekend, maar zijn DNA zat op de wapens. In het zuidoosten van China zijn zeker 28 mensen om het leven gekomen bij een brand in een schoenenfabriek. Het vuur brak rond het middaguur uit in de stad Xinjiang. Volgens Chinese staatsmedia waren mensen het dak opgevlucht en kwamen ze daar vast te zitten. Op beelden is te zien hoe vlammen uit de grote fabriek slaan en er een dikke zwarte rookwolk in de lucht hangt. Brandweerlieden proberen mensen te bereiken die nog vastzitten in de fabriek. Honderden mensen hebben bij de rechtbank in Utrecht geprotesteerd tegen de vrijspraak in een verkrachtingszaak. Dinsdag werden een oud-politiemedewerker en een andere man vrijgesproken van verkrachting van een 17-jarig meisje. De rechtbank geloofde wel dat er seksuele handelingen hadden plaatsgevonden en zei dat de mannen misbruik hadden gemaakt van de kwetsbare situatie van het meisje, maar oordeelde dat er geen verkrachting was. Vanmiddag droegen de demonstranten in Utrecht spandoeken met teksten als "geen ja is nee" en "geloof slachtoffers". Sinds het voorjaar hebben de mazelen in Bangladesh al aan bijna 750 kinderen het leven gekost. Het aantal slachtoffers ligt mogelijk hoger, zegt UNICEF. Vooral kinderen tot 5 jaar worden ziek. De regering van Bangladesh is bezig met een noodvaccinatiecampagne. Het weer vanavond is het nog lang warm met temperaturen boven de 20 graden. Vannacht koelt het af naar een graad of 14. Morgen opnieuw zonnig en warm met temperaturen tussen de 24 en 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
2: Altijd bij jou in de buurt.
0: Nu een uur non-stop.

0: I'm selfish.
1: Kijk naar het laatste nieuws. De agenda en de mooiste foto's op RATV. Kaiwe kanaal 12, KPN, Telfort en Access for All, kanaal 1389.

0: Aalsmeer by Night. Elke donderdagavond 3 uur lang van 8 tot 11 op Radio Aalsmeer.
1: Aalsmeer by Night.
0: Vanavond.
2: Aalsmeer by Night.
0: Van 8 tot 11 op Radio Aalsmeer.

0: Radio Aalsmeer. Nieuwsupdate.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. Bij de rechtbank in Utrecht hebben honderden mensen geprotesteerd tegen de vrijspraak in een verkrachtingszaak. Dinsdag werden een oud-politiemedewerker en een andere man vrijgesproken van verkrachting van een meisje van 17. Er hebben wel seksuele handelingen plaatsgevonden, oordeelde de rechtbank, maar het zou geen verkrachting zijn geweest. Voor een schietpartij waarbij een dode viel en iemand zwaar gewond raakte, is een man uit Vlaardingen veroordeeld tot 27 jaar cel. De twee werden in 2024 op een landweg in de buurt van Vlissingen beschoten, vermoedelijk tijdens een ruzie over drugs. De veroordeelde man heeft nooit bekend, maar zijn DNA zat op de wapens. Een Tilburgse agent die vastzit voor het lekken van informatie naar criminelen is overgeplaatst naar een ander deel van de gevangenis. Tegen de rechter zei hij dat hij door andere gevangenen wordt bedreigd. De man staat samen met zijn 24-jarige vriendin terecht. Het weer is steeds vaker spelbreker bij de Nijmeegse Vierdaagse. Volgens de organisatie krijgen wandelaars niet alleen vaker te maken met extreme hitte, maar ook met tropische onweersbuien of dagen met regen. Verplaatsing van het evenement naar een ander moment in het jaar is niet aan de orde. Wel wordt bekeken of er vroeger op de dag kan worden gelopen. Bij de overstromingen in het zuiden van China zijn honderden giftige slangen uit kwekerijen ontsnapt. Een aantal mensen is al behandeld tegen slangenbeten. Eén slachtoffer is overleden. De overstromingen zelf hebben aan zeker 38 mensen het leven gekost. In de Tour de France heeft Tadej Pogacar de gele trui heroverd. In de bergetappe door de Pyreneeën was de Sloveen veruit de snelste en pakte een flinke voorsprong op zijn concurrenten. De Deen Jonas Vingegaard werd tweede op 2 minuten en 40 seconden. Het weer vanavond is er nog lang warm met temperaturen boven de 20 graden. Vannacht koelt het af naar een graad of 14. Morgen opnieuw zonnig en warm met temperaturen tussen de 24 en 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Zie jij het nieuws nog voor het trending wordt? Camera erbij, microfoon aan en gaan. Streek 44 bouwt aan een gloednieuwe streekomroep. En we zijn op zoek naar jou. Als Cameo trek je de regio in en maak jij het nieuws. Dus ben je nieuwsgierig, creatief en altijd op zoek naar het verhaal achter het beeld? Ga naar streek44.nl en solliciteer nu.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
3: Altijd bij jou in de buurt.
0: Nu een uur non-stop.

0: Radio Aalsmeer. Nieuwsupdate.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De politie heeft deze week 3 verdachten aangehouden in een onderzoek naar de voorbereiding van een liquidatie. Ze zijn alle 3 18 jaar. Eerder werden al 3 andere verdachten opgepakt, onder wie 2 Scandinavische mannen. Zij hadden meerdere vuurwapens en munitie in hun hotelkamer in Amsterdam. Wie het doelwit van de mogelijke liquidatie was, zegt de politie niet. Mogelijk werden de verdachten door criminelen geronseld via sociale media. Een man uit Vlaardingen moet ruim 27 jaar de cel in voor een schietpartij in Rittem bij Vlissingen. Daarbij werden in 2024 2 mannen op een landweggetje van dichtbij neergeschoten. Een van hen overleed, de ander raakte zwaar gewond. Volgens de rechtbank was het een kille liquidatie, vermoedelijk na een ruzie over drugs. Die zou te maken hebben gehad met de onderschepping van een lading crystal meth een dag eerder in Vlissingen. De veroordeelde man van 34 heeft nooit bekend, maar zijn DNA zat op de wapens. Bij een brand in een Chinese schoenenfabriek zijn zeker 28 doden gevallen. Volgens staatsmedia waren mensen op het dak gevlucht van de fabriek in de stad Jingjiang in het zuidoosten van het land. Daar kwamen ze vast te zitten. De brandweer probeert ze nog te bereiken. In de Tour de France heeft Tadej Pogacar de gele trui heroverd. In de bergetappe door de Pyreneeën was de Sloveen veruit de snelste en pakte een flinke voorsprong op zijn concurrenten. De Deen Jonas Vingegaard werd tweede op 2 minuten en 40 seconden. Tennister Karolina Muchová heeft de finale van Wimbledon bereikt. De 29-jarige Tsjechische versloeg de Amerikaanse Coco Gauff in 3 sets. Het is voor het eerst dat Muchová in de finale van Wimbledon staat. Extra bijzonder is dat ze allergisch is voor gras. Het weer. Vanavond is het nog lange tijd zonnig en warm. Vannacht koelt het af naar een graad of 14. Morgen opnieuw veel zon en dan wordt het 24 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
2: Altijd bij jou in de buurt.
0: Nu een uur non-stop.

0: Radio Aalsmeer. Nu ook via DAB+. Je vindt ons op kanaal 5A.
1: Say oops upside your head. Say oops upside your head. Say oops.

105.9 in de ether. 99.0 op de kabel via DAB+ kanaal 5A en via radioaalsmeer.nl.

0: Aalsmeer by Night. Elke donderdagavond 3 uur lang van 8 tot 11 op Radio Aalsmeer.
1: Aalsmeer by Night.
0: Straks.
2: Aalsmeer by Night.
0: Van 8 tot 11 op Radio Aalsmeer.

0: uitzending terugluisteren? Ga naar radioaalsmeer.nl. Radio Aalsmeer, nieuwsupdate.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Leerlingen die vanwege code rood door de hitte geen mondeling examen konden doen, mogen toch alvast starten met hun vervolgopleiding. Staatssecretaris Stiele van Onderwijs zegt dat de leerlingen van het speciaal voortgezet onderwijs niets aan de situatie konden doen. Het gaat om zo'n 300 leerlingen die 2 weken geleden geen mondeling examen konden doen. Dat moet de komende weken nog gebeuren. Scholen en universiteiten houden daar volgens Stiele rekening mee. Leerlingen moeten hun diploma wel halen om door te mogen met de vervolgopleiding. De brand in een Chinese schoenenfabriek is onder controle. Bij de brand in het zuidoosten van China vielen 28 doden. Het vuur brak rond het middaguur uit in de stad Jingjiang. Volgens Chinese staatsmedia waren mensen op het dak gevlucht en kwamen ze daar vast te zitten. Op beelden was te zien hoe vlammen uit de grote fabriek slaan. De eigenaar van de fabriek is aangehouden. In Duitsland is een meisje van 4 doodgebeten door een hond. Het meisje was aan het spelen met de hond in een appartement toen hij haar aanviel. Het gaat vermoedelijk om een Amerikaanse Stafford, een ras dat bekend staat om de gespierde bouw. Aanwezigen probeerden nog om de hond en het meisje uit elkaar te halen, maar die hulp kwam te laat. De hond is naar het asiel gebracht. Naar de moeder van het meisje en een andere aanwezige in het huis loopt een onderzoek. De politie wil weten of zij de dood hadden kunnen voorkomen. De nieuwe bondscoach van het Nederlands elftal wordt in ieder geval niet Erik ten Hag. Dat zegt hij zelf tegen RTV Oost. Ten Hag is een van de namen die werd genoemd als mogelijk opvolger van Ronald Koeman. Maar hij zegt dat hij te druk is met andere dingen. Ten Hag is nu technisch directeur bij FC Twente en wil dat in ieder geval de komende 2 jaar blijven. Het weer. Vanavond is het nog lange tijd zonnig en warm. Vannacht koelt het af naar een graad of 14. Morgen opnieuw veel zon en dan wordt het 24 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Zie jij het nieuws nog voor het trending wordt? Camera erbij, microfoon aan en gaan. Streek 44 bouwt aan een gloednieuwe streekomroep. En we zijn op zoek naar jou. Als Cameo trek je de regio in en maak jij het nieuws. Dus ben je nieuwsgierig, creatief en altijd op zoek naar het verhaal achter het beeld? Ga naar streek44.nl en solliciteer nu.
0: Radio Aalsmeer.
3: Live vanuit de nieuwe studio in de Oude Veiling.
0: Altijd bij jou in de buurt.
3: Yeah, yeah. Aalsmeer by night.

0: Ja, we blijven bewegen op deze donderdagavond. Vooral in beweging blijven. Door de 5 en keep on moving.
1: Aalsmeer bij Night.
0: Goedenavond. Van harte welkom bij Aalsmeer bij Night. Jouw late night radio show op de donderdagavond. Zoals je gewend bent op de donderdagavond. Elke donderdagavond hier op Radio Aalsmeer tussen 8 en 11 uur.
1: Aalsmeer bij Night.
0: Vorige week hadden we een soortement van muzikale special. En dat had alles te maken met de 4 concerten die Bruno Mars gegeven heeft. Of vorige week donderdag moest hij ze nog geven. Donderdagavond zelfs de eerste, precies een week geleden. Nou, dat was een groot succes. Heel veel mensen, 4 keer uitverkocht arena.
1: Aalsmeer bij Night.
0: En om dat even te vergelijken, Boyband 5, die je zojuist dus hoorde met Keep On Moving, plaat uit september 1983, die staat morgen in de Ziggo Dome, maar
1: Aalsmeer bij Night.
0: Die Ziggo Dome die raakt eigenlijk maar helemaal niet uitverkocht, dus er zijn nog heel veel kaapjes over, dus ik dacht, nou ja, vorige week hadden we een Bruno Mars avondje. Ik kan misschien nog wel ter bevordering van de kaartverkoop wat plaatjes van 5 draaien. Morgenavond dus in de Ziggo Dome in Amsterdam. Dit is ook een van hun grootste hits uit 1998. Dit is Got the Feeling.

Five. De boyband, de Britse boyband. Met grote hits zoals Keep on Moving en Got the Feeling. Ja, ze hebben zich een beetje verkeken op de kaartverkoop voor hun eerste Nederlandse show in 25 jaar. Morgen staan die vijf gasten van Five in de Ziggo Dome, maar de tickets zijn vooralsnog niet uitverkocht. De Amsterdamse Concerthal heeft zelfs de bovenste ring moeten sluiten. Dus. Five had eind jaren 90, begin deze eeuw eigenlijk, in die periode. Ja, ze waren toen mateloos populair. Scoorden in Nederland top 10 hits met, nou ja, de hits die we zojuist al draaiden. Got the Feeling, Keep on Moving. En je had ook nog If You're Getting Down bijvoorbeeld. Wereldwijd verkochten die gasten meer dan 20 miljoen platen. Maar eerder dit jaar kondigde de groep een terugkeer aan op het Nederlandse podium. Nou ja, dat gaat dus morgenavond gebeuren. Vrijdag 10 juli in de Ziggo Dome in Amsterdam. De mannen hebben zich alleen een beetje verkeken op de grootte van de Amsterdamse Concerthal. Nou ja, goed. Hopelijk wordt het toch een feestje al daar. Vanavond zo hier en daar nog een plaatje van Five tussendoor in de playlist. Alle vaste onderdelen die je gewend bent te horen komen voorbij vanavond. En nu even een kijkje in de hitparade van vandaag.

Olivia Rodrigo uit de hitparade van vandaag. Ja, Olivia weet wel hoe je een promotiecampagne moet aanpakken. Om de release van deze hit Drop Dead aan te kondigen, hing ze begin april hangslotjes op in 4 grote steden. In Los Angeles, Hoboken, Londen en Parijs. Uiteraard werden foto's op haar sociale media kanalen geplaatst, zodat fans volop konden puzzelen en raden wat de 23-jarige Amerikaanse nou precies bedoelde. Uiteindelijk moest je de cijfers en letters die getoond werden met elkaar combineren. En dan stond er de tekst Drop Dead, April the 17th. De single staat ook op haar nieuwe album You Seem Pretty Sad for a Girl So In Love. Zo heet dat album van Olivia. Lekker korte titel. En dat album verscheen een klein maandje geleden op 12 juni. En dit Drop Dead is inmiddels Olivia's 5e top 40 hit. De eerste was Driver's License uit 2021. Grote nummer 1 dit, ook in Nederland. En daarna volgde ook in datzelfde jaar 2021 Good For You. In 2023 kwamen haar 3e en 4e single uit. Vampire en Get Him Back. En nu staat haar 5e single dus Drop Dead in de top 40. En haar volgende single, Stupid Song, is ook al een hit aan het worden. Het staat sinds vorige week volgens mij, ja, eind juni, in de Nederlandse hitparade. Dus. Uit de hitparade van vandaag, Olivia Rodrigo en Drop Dead. Olivia dus met 2 hits momenteel in de hitlijst. Hans Meerbenijt tot 11 uur vanavond. Dit uur ook weer de vaste onderdelen. Over een kwartiertje gaan we even een kijkje nemen in de Nederlandse top 10. Het programma wat aanstaande zondag wordt uitgezonden hier op Radio Aalsmeer. Daar ga je er straks alles over vertellen. We hebben een disco duo. Straks 2 plaatjes achter elkaar waar we in de jaren 70, 80 en misschien ook wel in de jaren 90 lekker op gedanst hebben. Die komen vanavond voorbij. En aan het eind van dit uur spelen we ook nog even de Aalsmeerse popquiz hier op de radio. Dus het programma zit weer bomvol, maar natuurlijk ook muziek. We hadden eerder al plaatjes van Five, de boyband, Britse boyband. Kennen jullie deze nog? Dit is Everybody Get Up.

Bonnie Tyler. En It's a Heartache. Plaat uit 1978, begin van het jaar, januari, kwam dat tot nummer 3 in de Nederlandse hitparade. En het nieuws heeft je ongetwijfeld bereikt, denk ik. Het was op alle nieuwsbulletins, op radio en televisie. Bonnie Tyler is overleden. Zij was 75 jaar. Ze had succes met zogenaamde power ballads. En dit was haar bekendste. It's a Heartache uit 1978. Had ook nog hits als Holding Out for a Hero. En ook haar allergrootste hit Total Eclipse of the Heart. Stond vooral bekend om haar schorre stemgeluid. Dat ontstond na een keeloperatie. Na het winnen van een zangwedstrijd op haar 17e deed ze auditie. Werd ze aangenomen bij Bobby Wayne en de Dixies. 2 jaar later richtte ze haar eigen band Imagination op. Omdat ze haar eigen naam te weinig uitstraling vond hebben, koos ze voor de artiestennaam Bonnie Tyler. En onder die naam speelde ze vooral in pubs en clubs in South Wales. En toen werd ze ontdekt door producers. En die wisten haar een platencontract aan te smeren. Ging allemaal goed hoor. Maar in 1976 werd ze dus geopereerd aan een knobbeltje op haar stembanden. Daarna moest ze 6 weken zwijgen. Maar omdat ze zich daar niet aan hield, herstelde haar stem niet volledig. En daar hield ze dus haar karakteristieke schorre stemgeluid aan over. En kort na die operatie scoorde ze in Engeland haar eerste hit met Lost in Friends, waarop ze dus eigenlijk nog met haar oude stem te horen was. In Duitsland bleef het nummer meer dan 6 maanden in de top 10 staan. Nou, in Nederland deed het niet zo heel veel. Dus. Maar misschien om je geheugen even op te frissen. Dit is Bonnie Tyler en Lost in Friends. Oh. Nou, laten we eens even overnieuw beginnen. Bonnie gewoon nog even opnieuw. Vanaf het begin misschien.

0: Bonnie Tyler. Haar allereerste hit, zowel in Groot-Brittannië als ook in Nederland. Ja, het werd nog niet meteen een grote hit. In februari 1977 kwam toen tot nummer 24 in de Nederlandse top 40. Stond 4 weekjes erin. Daarna kwam dus It's a Heartache. En dat was echt wel de doorbraak voor Bonnie in Nederland. Kwam toen tot nummer 3. Dus dat was al een stuk beter. Vanavond in Aalsmeer benijd bekende platen van Bonnie Tyler. Dit allemaal na aanleiding van haar overlijden. Bonnie Tyler was 75 jaar.
1: De Nederlandse top 10.
0: We gaan even een kijkje nemen in de Nederlandse top 10. Het is het overzicht van de 10 populairste en meest succesvolle Nederlandse producties uit de hitparade van vandaag. En die lijst is op zondagmiddag te horen tussen 2 en 3 hier op Radio Aalsmeer. Elke week hoor je dan de nummers 10 tot en met 1 netjes op een rij in de juiste volgorde. En tussendoor nog wat muzikale tips voor de lijst van volgende week. En ook gaan we terug in de tijd met een oudere notering uit de geschiedenis van de Nederlandse top 10. Aanstaande zondag weer een nieuwe editie. En we kijken in Aalsmeer benijd elke week even vooruit naar die uitzending van zondag. En deze week doen we dat met Rutger van Barneveld. Na Justin de Wild en Robert van Hemert is er wederom een Nederlandstalige volkszanger die de hitlijsten bestormt met zijn muziek. Dit keer is het Rutger van Barneveld. Je zou de 35-jarige Nijmegenaar kunnen kennen van het SBS6 televisieprogramma Ik Geloof in Mij. Daarin werden een paar jaar geleden Nederlandse artiesten gevolgd bij hun pogingen om door te breken naar een groot publiek. De deelnemer die uiteindelijk het bekendst werd is Engelbert Humperdinck, imitator René Leblanc. Maar die wordt dus nu aan alle kanten ingehaald door Rutger. En in het feestcircuit scoorde Rutger mede dankzij het televisieprogramma. Hij had bijvoorbeeld in 2021 al succes met het nummer Helena 2.0. Maar de Nederlandse top 10 haalde Rutger nog niet eerder. Dat veranderde afgelopen zondag toen hij met het nummer Zwoele Zomernachten als hoogste van 2 nieuwbinnenkomers nieuw binnenkwam op nummer 5. Dat is best hoog. Maar de vraag is, waar staat die aanstaande zondag?

0: Hupsakee. Rutger van Barneveld. Zwoele zomernachten. Die gaat denk ik wel door het dak aanstaande zondag. Afgelopen zondag kwam hij in elk geval nieuw binnen op nummer 5. Dat is al halverwege de lijst. Goeie score voor Rutger. Maar de vraag is natuurlijk, waar staat hij aanstaande zondag? De nieuwe rangen en standen hoor je in een nieuwe editie van de Nederlandse Top 10. Aanstaande zondag tussen 2 en 3 hier op Radio Aalsmeer. Dan gaan we nu de dansvloer op. Het is tijd voor het disco duo. Elke week draaien we 2 plaatjes uit de jaren 70, 80. Enkele keren uit de jaren 90. Waar we vroeger enorm op gedanst hebben. Vorige week hadden we het bericht dat de leadzanger van The Village People, Victor Willis, overleden was op 74-jarige leeftijd. Toen hadden we in het disco duo ook muziek van The Village People. Bijvoorbeeld In Hollywood, Everybody is a Star uit 1978. En ook Macho Man kwam toen voorbij. En dat was ook een plaat uit 1978. Maar ik heb er eigenlijk nog eentje gevonden. Echt zo'n leuke dansknijter van The Village People. Ik denk, nou, die kan ik eigenlijk niet achterwege laten. Dus Disco Duo deel 1 komt van The Village People. De dansvloer op. Hup, hup, hup.
1: Disco Duo deel 1.

0: Het disco duo. Deel 1 en deel 2. Duo is 2. Twee dansplaatjes uit een ver verleden. Waar we toen op de dansvloer stonden te dansen. Ik zei het al, vorige week overleed Victor Willis, de leadzanger van The Village People. Het disco duo van toen bestond uit twee Village People platen. Deze was eigenlijk een beetje blijven liggen. Ik zou hem eigenlijk later in de show nog aan je laten horen. Is er niet meer van gekomen. Maar ik dacht, nou, ik kan nog wel even in dit disco duo ter nagedachtenis van Victor Willis. Hij overleed vorige week op 74-jarige leeftijd. Een jaartje ouder is Bonnie Tyler geworden. Zij overleed op die leeftijd. En een van haar grootste hits was natuurlijk Total Eclipse of the Heart. Zij scoorde daar in april 1983 een redelijk hitje mee. Kwam tot nummer 24 in de Nederlandse hitparade. In 6 weken dat ze daar geparkeerd stond, zogezegd. Maar daar was opeens Nicky French in maart 1995. En die maakte een dansbare disco-uitvoering van het nummer Total Eclipse of the Heart. En dat werd een veel grotere hit dan het origineel. In maart 1995 kwam het tot nummer 7 in de Nederlandse hitparade. Ten nagedachtenis dus aan Victor Willis van The Village People, disco duo deel 1. En ten nagedachtenis aan Bonnie Tyler hoorde je Nicky French en Total Eclipse of the Heart als disco duo deel 2. Dan is het nu tijd voor het disco duo. Ik bedoel eigenlijk, dit was het disco duo. Het is tijd voor de Aalsmeerse popquiz. Aalsmeerse popquiz, dat is een regelmatig terugkerend evenement in de beach in Aalsmeer aan de Oostenderweg. Op zo'n avond worden er allerlei quizvragen gesteld over de popmuziek. Uit, nou, laten we zeggen, afgelopen 40 jaar worden er vragen gesteld over muziek uit de jaren 80, 90, 0, 10 en ook de jaren 20 komt voorbij. Diverse rondes worden er gespeeld. Diverse thema's komen voorbij. Je speelt dat met één team. En er zit zelfs een ronde bij dat je individueel mee kan doen. Ga je puur voor jezelf, buiten je team om. Leuke prijzen te winnen en dat soort dingen. Na de zomervakantie komt dat evenement weer op de agenda. En we houden je hier in Aalsmeer Benijd uiteraard op de hoogte. Het is namelijk een evenement wat gedraaid om muziek. En dat heeft wel overeenkomsten met Aalsmeer Benijd. Maar we spelen op de radio elke donderdagavond rond deze tijd ook de radioversie. En dan gieten we dat een beetje in een spelletje dat heet 3 in 1. Daarin laten we 3 fragmenten aan je horen. En er zit dan 1 overeenkomst in. En aan jou de taak om die overeenkomst boven water te krijgen. Ga de platen dan ook niet af of aankondigen. Het zou te veel verraden van de oplossing. Dus het gaat er puur om dat jij die overeenkomst ziet. Voor de rest niks te winnen. Even geroem. Schouderklopje van jezelf. Maar het is altijd wel even leuk om dit quizje te spelen. Nou, we hebben weer 3 fragmenten achter elkaar gezet. Laten we maar eens beginnen met
1: Pop quiz plaat
2: nummer 1.

0: En dat waren ze, alle drie de fragmenten. Van de Aalsmeerse popquiz op de radio. Ja, dat laatste nummer. Ik weet niet of je daar de titel van weet. Komt in elk geval van Ugel, Franse DJ. En Solto. Ze staan in de Nederlandse top 40 momenteel met dit nummer. En dat heet Jamaican Bam Bam. Nou, het is niet de eerste keer dat er een hit over het Caribische eiland in de top 40 staat. Want we begonnen als Aalsmeerse popquiz plaat 1 met Son of Jamaica van de Goombe Dance Band. Grote nummer 1 hit uit maart 1980. En daarna hoorde je de Benga Boys met Uncle John from Jamaica. Dat was een plaat uit het jaar 2000. En zojuist dus Ugel samen met Solto. Een plaat uit de hitparade van vandaag. En dat had ook met Jamaica te maken. Jamaican Bam Bam. We hadden ook nog Funking for Jamaica van Tom Brown bijvoorbeeld kunnen terugkomen in dit quizje. Maar in dat nummer wordt niet gefunkt over het land Jamaica, maar het gaat over de gelijknamige wijk in het stadsdeel Queens in New York. Dus. Tot zover de Aalsmeerse popquiz voor deze week. Straks het nieuws van 9 uur en dan zou ik zeggen...
1: Radio Aalsmeer, nieuwsupdate.
2: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De vloggende wijkagent uit Tilburg die vastzat op verdenking van het doorspelen van vertrouwelijke informatie komt morgen voorlopig vrij. Ook zijn vriendin wordt vrijgelaten. De rechtbank heeft die beslissing genomen omdat de wijkagent uitlegde dat er een aanslag op zijn leven werd gepland in de gevangenis in Krimpen aan de IJssel. Uit voorzorg was hij binnen de gevangenis al overgeplaatst. De wijkagent gaf op sociale media dagelijks een inkijkje in zijn werk. Sinds begin dit jaar zat hij vast omdat hij informatie zou hebben doorgespeeld aan criminelen. In Duitsland is een meisje van 4 doodgebeten door een hond. Het meisje was aan het spelen met de hond in een appartement toen hij haar aanviel. Het gaat vermoedelijk om een Amerikaanse Stafford, een ras dat bekend staat om de gespierde bouw. Aanwezigen probeerden nog om de hond en het meisje uit elkaar te halen, maar de hulp kwam te laat. De hond is naar het asiel gebracht. Naar de moeder van het meisje en een andere aanwezige in het huis loopt een onderzoek. De politie wil weten of zij de dood hadden kunnen voorkomen. Het Groninger Museum is bezig om een groot glazen kunstwerk te verplaatsen naar de binnenstad. Het museum wil daarmee een nieuw publiek bereiken, maar kunstkenners zijn verbaasd. Zo denkt de voormalig directeur van het museum dat het verplaatsen van de 70 rode, gele en oranje sculpturen duur en ingewikkeld is. Elk deel weegt tussen de 8 en 15 kilo. Bij de verhuizing kan makkelijk een stukje afbreken, vrezen kenners. Het kunstwerk was in 2019 de duurste aankoop ooit van het Groninger Museum. De vrouwenfinale op Wimbledon is dit jaar een Tsjechisch onderrondje. Linda Noskova versloeg vanavond de Oekraïense Marta Kostyuk. In 2 sets werd het 6-4 en 6-4. Vanmiddag had Karolina Mugova zich al geplaatst. Het weer, vanavond blijft het nog lang warm. Vannacht koelt het af naar 12 tot 17 graden. In het noorden kan mist ontstaan. Morgen opnieuw veel zon. Het wordt dan 24 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Radio Aalsmeer.
3: Vanuit de nieuwe studio in de Oude Veiling.
1: Altijd bij jou in de buurt.
3: Yeah, yeah. Aalsmeer by night.

0: Het ritme vanavond, het ritme van de nacht, het ritme van Radio Aalsmeer en het ritme van
1: Aalsmeer by Night.
0: Goedenavond. Van harte welkom bij Aalsmeer by Night, jouw late night radio show op de donderdagavond. We zijn om 8 uur begonnen. We zitten nu in het tweede uur. En we gaan nog tot 11 uur door vanavond.
1: Aalsmeer by Night.
0: We zitten lekker in het ritme, zogezegd. Door de corona. Uit mei 1994. Kwam toen tot nummer 6 in de Nederlandse hitparade. Hoe kan je het verzinnen, zo'n naam? Corona. Maar ja, je hebt ook een biermerk. En dat loopt ook nog als een tirelier. Dus je hebt ook nog een 0.0'tje. Dus, lekker verfrissend op zo'n zomerse avond.
1: Aalsmeer by Night.
0: En corona was dus ook eigenlijk een studio project. En een aantal leuke dansknijters gemaakt, waaronder deze Rhythm of the Night. Nou, nogmaals, van harte welkom bij uur nummer 2 van
1: Aalsmeer by Night.
0: Straks gaan we even een kijkje nemen in een programma wat morgen tussen 3 en 6 wordt uitgezonden hier op Radio Aalsmeer. Dus dat is de Top 40 Classic. We hebben ook nog de muziekgeschiedenis over een half uurtje. Gaan we eens even kijken wat er allemaal gebeurde op 9 juli. This is a party song that makes the party going on. In de muziekgeschiedenis dus. En we hebben ook nog oud en nieuw aan het eind van dit uur. Een oude en een nieuwe plaat na elkaar en naast elkaar. Op zoek naar de verschillen en de overeenkomsten. Nou ja, dat is allemaal later in de show. Nu eerst DJ Bobo. En er is ergens een feestje

Hij maakte altijd vrolijke muziek. Nou ja, dan was dit een voorbeeld van DJ Bobo. Hij brak door in 1993 met het plaatje Somebody Dance With Me. Dat was gebaseerd op de melodie van Somebody's Watching Me van Rockwell toen. En de DJ Bobo scoorde toen een top 4 hit mee in 1993. Daarna kwamen nog Keep On Dancing en Take Control en Everybody. Let The Dream Come True. Love Is All Around. Allemaal 1994, 1995. En dit was There's A Party. Ook in 1995. In juni van dat jaar kwam dat tot halverwege de hitparade. Kwam tot nummer 20. Leuke plaatjes. Duitse DJ Bobo. En dit was Waar Is Dat Feestje? Nou, daar is dat feestje. There's A Party. Aalsmeer bij Night. Met nu even een kijkje in de hitparade van vandaag.

0: Je hoorde Shakira samen met Burna Boy. Nummer Die Die. Het is de officiële WK voetbalsong. En het staat sinds 2 weken op nummer 1 in de top 40. En Shakira is de eerste artiest uit de geschiedenis die 2 keer de officiële WK-song heeft mogen zingen. In 2010 deed ze dat namelijk ook al met Waka Waka, This Time for Africa. Dat is tevens de succesvolste officiële WK-song ooit die in de top 40 heeft gestaan. Al bestaat de kans dat Shakira zichzelf dit jaar gaat overtreffen. Want Die Die staat immers op nummer 1. Terwijl Waka Waka nooit hoger is gekomen dan de 6e plek. En Shakira en Burna Boy die gaven ook acte de présence tijdens de openingsceremonie in het Azteken Stadion in Mexico-stad. Voor Shakira was het al het 3e jaar dat ze mocht optreden bij het WK-voetbal. In 2010 had ze uiteraard Waka Waka gezongen tijdens de openings- en slotceremonie. En 4 jaar eerder trad ze ook al op voor de finale van het WK van 2006. Toen zong ze haar nummer 1 hit Hips Don't Lie. Dat overigens geen officieel WK-nummer was. Maar... En tussen de openingsceremonie van dit WK, of tijdens, waren er overigens ook nog optredens van onder meer J Balvin, Andrea Bocelli en AJ. Dat is eigenlijk de zangstem van Rumi van Hunter X. En verschillende andere Midden- en Zuid-Amerikaanse beroemdheden traden op. Tenminste, daar in Mexico. Want Canada en de Verenigde Staten hadden later hun eigen openingsceremonies. Dus. Nu ja, uit de hitparade van vandaag. Shakira samen met Burna Boy en Die Die. Nummer 1 van Nederland momenteel in de hitparade. Als meer benijd tot 11 uur vanavond. En we hadden net al DJ Bobo, geloof ik, met een feestje. Nou, ik doe hier even een deur open. Lijkt hier ook wel een feestje. Hallo jongens.
1: Hallo.
0: Oh ja, ja, ik zie ze daar hoor. De Britse boyband 5. Dit is Let's Dance.

0: You're the Five. En Let's Dance. Laten we dansen. De boyband Five staat morgen in de Ziggo Dome in Amsterdam. Maar het heeft zich een beetje verkeken op de kaartverkoop. Vorige uur had ik het er ook al over. Heb ik ook ter ondersteuning ook al wat nummers van Five gedraaid. Keep on Moving bijvoorbeeld. En Got the Feeling. En dit was Let's Dance. Five was in de jaren 90 mateloos populair. Scoorde hits in de Nederlandse hitparades. Maar ja, de kaartverkoop wil niet zo vlotten. De Ziggo Dome heeft de bovenste ring. Goed voor pakweg 4600, 4700 zitplaatsen. Zelfs moeten sluiten. Fans met tickets voor die plekken kregen een nieuw kaartje voor een plek op de onderste ring. Maar ook met de verschuivingen zijn er nog honderden tickets beschikbaar via Ticketmaster. Dus een woordvoerder van Mojo bevestigt dat de tweede ring gesloten blijft tijdens het concert. Ze houden het erop dat, naar eigen zeggen, quote, tickets voor zitplaatsen op de tweede rang wegens productionele redenen zijn aangepast naar betere zitplaatsen op de eerste ring of op de vloer. Nou ja, over de stand van zaken, over de kaartverkoop doen ze dan geen uitspraken, maar er zijn nog zat tickets beschikbaar voor de show van morgenavond, vrijdag 10 juli, in de Ziggo Dome in Amsterdam. Dus ter ondersteuning, zo hier en daar, een plaatje van Five. Even gevlochten door de playlist van Aalsmeer Benuit. Morgenmiddag wordt hier op Radio Aalsmeer een heel leuk radioprogramma gepresenteerd door Frank Bunnik. En dat luistert naar de naam.
1: Top 40 Classic.
0: Ook morgenmiddag zit Frank er weer helemaal klaar voor om een nieuwe top 40 lijst, een top 40 Classic, aan je te laten horen. Morgen trekt hij de lijst uit de kast van 13 februari 2021. Dat is nog maar 5 jaar geleden. Hij kan putten uit 60 jaar top 40 lijsten. Vanaf 1965 tot aan het heden eigenlijk. En soms is het een oude lijst. En soms is het een niet zo heel oude lijst. Nou ja, morgenmiddag dus. Vanaf 3 uur de top 40 van 13 februari 2021. Ik heb al even gekeken in die lijst. En wat een leuke lijst. Allemaal leuke plaatjes. En ik heb er één alvast voor je uitgepikt. Die ga ik nu aan je laten horen. En dat noemen we ook wel de

Thomas Agda, Paul de Munnik, Maan en Typhoon. De plaat heet Als ik je weer zie. En dat is een van de 40 plaatjes die je morgen tussen 3 en 6 kunt beluisteren hier op Radio Aalsmeer. Met Frank Bunnik en de Top 40 Classic van 13 februari 2021. Even over 3 uur zit Frank er helemaal klaar voor. Begint hij bij nummer 40. En ik kan je alvast vertellen, dat is Jerusalem van Master KG. Die stond toen al een half jaar in de Nederlandse hitparade. Ooit nummer 1. En nu op het randje op nummer 40. Dus dat is de eerste plaat waar Frank morgen mee gaat beginnen. Martin Garrix stond ook in die hitparade. Justin Bieber bijvoorbeeld ook. Armin van Buuren, Dotan, Lucas en Steve, Rolf Sanchez bijvoorbeeld, Snelle en Ronnie Flex, Miley Cyrus, Cresip, David Guetta, ja, noem een hitlijst waar David Guetta niet in stond, zou ik zeggen. Maar ook de Purple Disco Machine komt voorbij, Tate McRae, Tim Dawn bijvoorbeeld, Miss Montreal, Ed Sheeran. En dan ook deze nog een keer. Thomas Agda, Paul de Munnik, Maan en Typhoon. Ja, wie er op nummer 1 staat, dat ga ik natuurlijk niet vertellen. Dat hoor je even voor 6 uur morgen in de Top 40 Classic met Frank Bunnik. Mocht je zelf nou ook een datum weten en een leuke reden waarom je de Top 40 van die datum terug wil horen, dan kan je gewoon even een mailtje sturen naar Frank. Frank@radioaalsmeer.nl. En dan gaat hij eens even kijken of je een leuke lijst hebt uitgekozen. En dan hoor je die binnenkort tussen 3 en 6 op de vrijdagmiddag de Top 40 Classic.

Bruno Mars. Uit dit bruiden van vandaag. Zijn meest recente single. Die heet On My Soul. Ja, afgelopen week, of eigenlijk vorige week ook. Precies een week geleden. Was de grootste internationale popster Bruno Mars in ons land. We hebben lang op de Amerikaanse popzanger moeten wachten. Want de laatste keer dat hij in Nederland optrad, dat was tijdens Pinkpop in 2018. En donderdag, zaterdag, zondag en dinsdagavond stond Bruno in een uitverkochte Johan Cruijff Arena in Amsterdam. De shows die maken deel uit van de Romantic Tour, die in april in de Verenigde Staten van start is gegaan. Het is best bijzonder dat Bruno 4 keer achter elkaar in de Johan Cruijff Arena staat. Het enige stadion waar hij nog meer shows achter elkaar gaf is het Wembley Stadion in Londen. Daar speelt hij in de tweede helft van deze maand maar liefst 6 keer achter elkaar. En tijdens de concerten komen maar liefst 3 nummers voorbij die op dit moment in de top 40 staan. Het rustige Risk It All. Grote nummer 1 is I Just Might. En dit On My Soul, zijn nieuwste single die je zojuist hoorde. En die komen natuurlijk allemaal van Bruno's laatste album, The Romantic. Vanzelfsprekend zong hij ook hits van zijn eerdere albums. En er was ook een blokje waarin hij samen met Anderson Paak 6 nummers van Silk Sonic ten gehoor bracht. Waaronder de viervoudige Grammy-winnende hit Leave the Door Open. Die hebben we vorige week nog aan je laten horen. Tenminste in het laatste uurtje van de donderdag in Aalsmeer Easy. Lekkere rustige muziek tot aan middernacht. Waarvan vanavond ook weer een nieuwe editie. Straks na het nieuws van 11 uur. Bruno Mars dus. Uit de hitparade van vandaag. Na zijn 4 concerten in de Johan Cruijff Arena. Je hoorde On My Soul.

Lekker plaatje hoor. Five hoor je. En Slam Dunk de Funk. En ze staan morgen vrijdag 10 juli in de Ziggo Dome in Amsterdam. De laatste jaren traden ze hier en daar nog wel een beetje op, maar eigenlijk meer als trio. Scott Robinson, Richie Neville en Sean Connellan waren met z'n drietjes nog wel een beetje op tour. Maar ja, de groepsnaam zegt het al. Five. Zou met z'n vijven moeten zijn. Vorig jaar keerden Abs, Love en Jason J. Brown na jarenlange afwezigheid weer terug. Morgenavond zijn ze dus weer compleet met z'n vijven op het podium van de Ziggo Dome in Amsterdam. En er zijn nog wat kaarten verkrijgbaar. Het is nu tijd voor de muziekgeschiedenis. In de muziekgeschiedenis nemen we de dag van vandaag. En dat is 9 juli. En dan kijken we even achterom in het verleden. Wat gebeurde er allemaal in de muziekindustrie? In de muziekgeschiedenis? Zo gaan we nu even terug naar 9 juli van het jaar 2011. Op die datum is Moves Like Jagger van Maroon 5 en Christina Aguilera de hoogste nieuwe binnenkomer in de Nederlandse top 40. De single kwam toen nieuw binnen op nummer 5. Dat is best hoog. Het nummer is voor het eerst te horen in de Amerikaanse versie van The Voice. Christina Aguilera is daar een van de juryleden. En de titel verwijst naar Rolling Stones zanger Mick Jagger. De hoofdpersoon in dit lied weet blijkbaar net als Mick Jagger met zijn dansmoves de interesse van de vrouwen te wekken. En de single wordt een enorm succes. In Nederland is het de eerste nummer 1 hit voor zowel Maroon 5 als voor Christina Aguilera. En ook in de Verenigde Staten wordt het een grote nummer 1 hit. Daar is het voor Maroon 5 eigenlijk al de tweede nummer 1 hit. Christina Aguilera die scoort haar vijfde nummer 1 hit in Amerika. Zij is na Britney Spears de tweede artiest met nummer 1 hits in de jaren 90 en in de eerste twee decennia van deze eeuw. In Groot-Brittannië blijft de single op nummer 2 steken.

meefluiten mag, hoor. You're the Moves Like Jagger van Maroon 5 en Christina Aguilera. Ze kwamen op 9 juli 2011 als hoogste nieuw binnen op nummer 5 in de Nederlandse top 40 van toen. Daarna werd het een grote nummer 1 hit in Nederland en in Amerika. In Groot-Brittannië bleef de single steken op nummer 2. En van 9 juli 2011 gaan we nu naar 9 juli van het jaar 2009. De posterijen van toen, onder de naam TNT Post, zo heette dat in 2009, die maakte bekend dat André Rieu zijn eigen serie postzegels krijgt. André Rieu zit dat jaar 30 jaar in het vak. En TNT Post grijpt dit jubileum aan om een serie van 9 postzegels over de violist uit te brengen. De zegels bevatten 9 afbeeldingen van Rieu. Zoals foto's waarop hij viool speelt of zijn hond uitlaat. En in het postzegelboekje staat verder informatie over zijn carrière. André Rieu, momenteel ook weer optredend op het Vrijthof in Maastricht. Elk weekend staat hij daar wel een paar keer en het is alweer stijf uitverkocht. En zelfs de kaarten voor volgend jaar, die vliegen nu al de deur uit.

Je hoorde André Rieu. En geen house, maar Strauss. Stond wekenlang in de Nederlandse hitparade. En op 9 juli 2009 werd bekendgemaakt dat André Rieu zijn eigen serie postzegels krijgt. Aldus TNT Post, de postbezorging van toen. 9 juli 2009 was dat. En van die datum gaan we nu even verder de muziekhistorie in, de muziekgeschiedenis. Na 9 juli 1987, tijdens een liefdadigheidsvoorstelling, werd in Australië op 9 juli 1987 de hele cast van de televisieserie Neighbours uitgenodigd om gezamenlijk een lied ten gehore te brengen. Kylie Minogue die verrast het publiek met de jaren 60, The Locomotion. Men is erg onder de indruk van haar zangkwaliteiten. Een medewerker van een Australische platenmaatschappij, die maakt er werk van. Hij boekt een studio om dit liedje met Kylie Minogue op te nemen. De single komt op 10 augustus 1987 op de eerste plaats van de Australische hitparade terecht. 7 weken staat de Locomotion van Kylie Minogue daar op nummer 1.

0: Kylie Minogue en The Locomotion. En dat allemaal naar aanleiding wat er op 9 juli 1987 gebeurde. Toen de hele cast van de televisieserie Neighbors werd uitgenodigd om gezamenlijk een lied te horen te brengen. En Kylie Minogue die verraste het publiek met deze jaren 60 hit The Locomotion. En dat werd later een enorme grote hit. En ook hier in Nederland de doorbraak voor Kylie Minogue. En tot zover de muziekgeschiedenis. We slaan de boeken dicht. Volgende week weer een editie. Maar nu eerst. Het is tijd voor.
1: 3, 2, 1. Oud en nieuw.
0: Jazeker. In oud en nieuw leggen we altijd een oude en een nieuwe plaat naast elkaar. En die draaien we ook na elkaar op zoek naar de verschillen en de overeenkomsten. En voor de oude plaat gaan we terug naar het jaar 2004. En dat doen we met het nummer Superstar. Oorspronkelijk een nummer van de Deense zangeres Christine Milton uit 2002. Maar in 2004 coverde de Britse zangeres Jamilia dit nummer als tweede single van haar debuutalbum Thank You. De versie van Milton werd alleen in Denemarken en Noorwegen een hit. Maar Jamilia's cover die veroverde de wereld. Het haalde de derde positie in haar thuisland Verenigd Koninkrijk. En ook in Nederland kwam het tot nummer 3.

Jamilia. Haar grote hit Superstar uit het jaar 2004. Dat was de oude plaat. En dan nu de nieuwe plaat. En die staat momenteel in de hitparade. Die komt van Idly, Ronnie Flex en Frenna. Zij bundelden hun krachten voor hun nieuwe track getiteld Populair. En dat nummer is dus een Nederlandstalige bewerking van deze R&B klassieker Superstar van Jamilia. Al wekenlang ging een vroege versie van de track viraal op TikTok, waardoor de roep om een officiële release vanuit de fans enorm toenam. En het trio bracht het nummer eindelijk uit. En met deze samenwerking brengen de drie voormalige New Wave collega's een herkenbare nostalgische Zero's vibe. Populair deuntje dus. Idly, Ronnie

0: We'll be right back. Radio Aalsmeer, nieuwsupdate.
1: Michiel van der Velden met het NOS Journaal. De vloggende wijkagent uit Tilburg die vastzat op verdenking van het doorspelen van vertrouwelijke informatie komt morgen voorlopig vrij. En ook zijn vriendin wordt vrijgelaten. De rechtbank heeft die beslissing genomen omdat de wijkagent uitlegde dat er een aanslag op zijn leven werd gepland in de gevangenis in Krimpen aan de IJssel. Uit voorzorg was hij binnen de gevangenis al overgeplaatst. De wijkagent gaf op sociale media dagelijks een inkijkje in zijn werk. Sinds begin dit jaar zat hij vast omdat hij informatie zou hebben doorgespeeld aan criminelen. In Venezuela is 2 weken na de zware aardbevingen nog een groot tekort aan drinkwater en sanitaire voorzieningen. Daardoor dreigen uitbraken van infectieziekten, waarschuwt hulporganisatie Save the Children. De Pan-Amerikaanse Gezondheidsorganisatie maakt zich zorgen om overvolle opvangcentra en het gebrek aan voldoende zorg. De directeur zegt dat er dringend gevaccineerd moet worden tegen infectieziekten. In Venezuela is het dodental opgelopen naar ruim 3800 en er zijn 16.000 gewonden. Een Duitse man is door de Nederlandse politierechter bij verstek veroordeeld omdat hij zich had misdragen aan boord van een vliegtuig. Volgens NH Nieuws had de bemanning van de Corendon-vlucht het zo druk met de man dat de gezagvoerder afgeleid was en een gevaarlijke blunder maakte. Hij gaf een verkeerde vlieghoogte door, maar werd gecorrigeerd door de co-piloot. De passagier maakte ruzie en dreigde een bemanningslid te slaan. De man werd na de landing door de marechaussee van boord gehaald. Hij moet €750 boete betalen. De politie is in een aantal steden voorbereid op ongeregeldheden na de WK-wedstrijd tussen Marokko en Frankrijk. De politie zegt dat feestvieren mag, maar dat het wel veilig moet blijven. Zaterdag waren er na de wedstrijd tegen Canada vernielingen, brandjes en werd met vuurwerk gegooid. In Den Haag raakten agenten gewond. Het weer blijft nog lang warm. Vannacht koelt het af naar 12 tot 17 graden. In het noorden kan mist ontstaan. Morgen opnieuw veel zon. Het wordt dan 24 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer.
2: Live vanuit de nieuwe studio in de Oude Veiling.
0: Altijd bij jou in de buurt.
2: Yeah, yeah. Aalsmeer by night. Met Meindert van der Zwaard.
3: Aalsmeer by night. Radio Aalsmeer. Meindert van der Zwaard.

0: hele grote S hebben we hiervoor genoteerd. Soul with a capital S. Je hoorde Tower of Power uit 1993.
1: Aalst Meer by Night.
0: Goedenavond. Van harte welkom bij Aalst Meer by Night. Jouw late night radio show op de donderdagavond. Elke donderdagavond 3 uur lang. We beginnen om 8 uur en straks om 11 uur zijn we pas klaar. Dus.
1: Aalst Meer by Night.
0: We hebben er dus al 2 uur op zitten. Maar ook het 3e uur zit weer propvol. Ook met de vaste onderdelen die je gewend bent te horen op de donderdagavond. Zo is daar zo dadelijk Bart van Leeuwen met de plaat en zijn verhaal. Elke donderdagavond present in Aalst Meer by Night. En later in dit uur ook nog de tandenpoets dansplaat.
1: Aalst Meer by Night.
0: Altijd nog even zo'n dansmomentje. Om even te kijken wat er momenteel populair is op de dansvloeren in de clubs en discotheken. En we hebben ook nog de verjaardagskalender. We gaan even kijken welke muzikanten er jarig zijn vandaag.
1: Aalst Meer by Night.
0: Nou, we begonnen dit uur lekker met Tower of Power. Lekker beentje voor allerlei muzikanten. Interessant. Percussie, drumstellen, dondert niet wat. En nu 5 Star. We gaan terug naar 1985. Dit is Let Me Be The One.

Ze maakt altijd van die lekkere soulmuziek, deze Britse popband uit de jaren 80. Five Star. De groep bestond uit vijf broers en zussen. Tenminste, drie zussen, twee broers. Denise Pearson, Doris Pearson en Lorraine Pearson. Dat waren de meiden. Die had Stedman Pearson en Delroy Pearson. En helaas, vorig jaar is Stedman overleden. Op 60-jarige leeftijd. Ja, Five Star hits als All Fall Down. Dat was hun eerste grote doorbraakhit in Nederland in juli 1985. Kwam toen tot nummer 7. Dit Let Me Be The One, wat je zojuist hoorde, was hun tweede hit. Kwam een paar maanden later. Viel net buiten de top 10, maar had ook nog Love Take Over en Find The Time en Rain Or Shine. En ja, die beuker, de Slightest Touch, dat is altijd nog mijn favoriet. Dat, jeetje mina, wat heb ik die snoei en snoeihard gedraaid ooit in het verleden. Konden we zo lekker op dansen ook. Maar goed, dat was allemaal jaren 80, joh. Zo'n tijd geleden allemaal, maar toch weer leuk om even te horen. You're the Five Star en Let Me Be The One uit september 1985. En van september 1985 nu naar het heden, 2026. Een kijkje in de hitparade van vandaag.

0: Goeie vraag. Robert van Hemert uit de hitparade van vandaag. Zijn nieuwe single, die heet Zandloopster en die gaat als een tierenlier. Voor Robert van Hemert kwam deze single eigenlijk wel op een belangrijk moment in zijn carrière. Sinds zijn doorbraak na het winnen van de talentenjacht De Hollandse Nieuwe heeft hij zich ontwikkeld van lokaal talent tot landelijke publiekstrekker. Zijn hit Zoet, Zout, Zuur groeide uit tot een van de grootste Nederlandstalige successen van de afgelopen jaren. En zorgde ervoor dat zijn muziek een veel breder publiek bereikte. En sindsdien volgt de ene succesvolle release de andere op. Zijn nieuwe single Zandloopster is duidelijk gemaakt voor een breed publiek. En hij lijkt zich uitstekend te lenen voor de festivals, zomerfeesten, live optredens. En Robert van Hemert zet grotere stappen dan ooit tevoren. Naast een reeks succesvolle singles staat inmiddels ook zijn grootste solo show tot nu toe gepland. Wanneer hij in februari... In april 2027, namelijk op vrijdag 23 april, het podium van AFAS Live betreedt. Het onderstreept hoe sterk zijn positie momenteel is binnen het Nederlandstalige muzieklandschap. En hoe gegroeid hij is de afgelopen jaren. Uit de hitparade van vandaag dus, Robert van Hemert en Zandloopster. Dan is het nu tijd voor de platen zijn verhaal met Bart van Leeuwen. Vorige week was Bart jarig volgens mij. Hè? Ja. Nou, we hebben hem gefeliciteerd, uiteraard. De beste wensen voor zijn nieuwe levensjaar. Maar er is weer een nieuw verhaal, behorende bij een bepaalde plaat. Maar de vraag is, zoals elke week, over welke plaat gaat het?
1: De mooiste verhalen achter de beste popsongs. De plaat en zijn verhaal.
2: Luister nou eens goed naar me. Kom eens even bij me zitten en droog je tranen. Want je weet dat je een stapel gek maakt met al die trucjes en smoesjes van je. Het is altijd hetzelfde liedje. Je zegt dat je kwaad op me bent en dat je me nooit meer wil zien. Vervolgens hoop je maar dat ik het weer goed maak. En weet je wat nou het gekke is? Ik doe dat dan ook nog. Ik trap er iedere keer weer in. Het lijkt onderhand net of we vaker ruzies aan het bijleggen zijn dan dat we van elkaar genieten. Ik vind dat je daar nou toch eens mee op moet houden. Ik ben het zat, hoor je me? Want kijk nou weer eens aan, daar ben je weer met je dreigement dat je me nu echt gaat verlaten. Dat je me in de steek gaat laten. Je zegt dat je de trein van 7:30 naar Hollywood neemt, op weg naar een vrij leven. Maar schat, dat heb je nou al zo vaak gezegd, dat ik er eigenlijk alleen nog maar om moet lachen. Het lijkt haast alsof je geniet van je eigen verdriet. Weet je, ik kan er gewoon niet meer tegen, want ik voel me zo langzamerhand een slaaf van je. Het soort liefde dat er tussen ons bestaat, dat overleeft geen enkele man op deze manier. Ik dus ook niet. En ondertussen ga jij gewoon door met het pakken van je spullen. Je mompelt dat het zo moeilijk is om met mij te leven en dat je nu definitief moet gaan. Maar ik weet dat het allemaal maar show is. Straks laat je je koffers toch weer staan en gooi je je jas weer in een hoek. Om dan uiteindelijk toch maar bij me te blijven. Vind je het gek dat ik daar niet meer tegen kan, tegen dat theater? Neem nou eindelijk eens een keer een beslissing. Blijf of ga bij me weg. Maar hou me niet meer aan het lijntje. Op deze manier word ik zo langzamerhand stapelgek van je.

Aerosmith en Crazy. Afkomstig van hun album Get a Grip. Succesvol album. Groepsleden Steven Tyler en Joe Perry die schreven dit nummer samen met songwriter Desmond Child. Het gaat over een man wiens vrouw een losbandig leven leidt, waarvan de man helemaal gek wordt. En de bijbehorende videoclip had ook succes. Als je die nog nooit gezien hebt, toch eens even kijken. Want daarin spelen Alicia Silverstone en Liv Taylor, de dochter van Steven Taylor. Het is niet geen Taylor, maar Tyler. De film die laat dan twee losgeslagen meiden zien, afgewisseld met concertbeelden van de band. Leuk om die clip nog even op te zoeken op YouTube of welk ander videokanaal dan ook. En Crazy van Aerosmith was de plaat die hoorde bij het verhaal, gelezen door Bart van Leeuwen. Dankjewel Bart voor deze editie. En volgende week donderdag hopen we je weer te mogen aanhoren voor een nieuwe aflevering van De Plaat en Zijn Verhaal. Volgende week donderdag dus weer tussen 10:15 en 11:30 hier bij Aalsmeer by Night.

0: voor de derde keer dat hij in de Nederlandse hitparade staat met dit nummer. Michael Jackson en Billie Jean. Hij staat bij elkaar opgeteld, al die drie de keren. Nu een half jaar in de Nederlandse top 40 genoteerd en ondertussen alweer in de onderste regionen. 26 weken dus voor Michael Jackson en Billie Jean. En onlangs is op Netflix de driedelige documentaire serie Michael Jackson The Verdict in première gegaan. Waar de populaire bioscoopfilm de beschuldigingen van kindermisbruik aan het adres van The King of Pop volledig negeert. Gaat de Netflix documentaire daar juist specifiek op in. In de jaren 90 werd Michael Jackson voor de eerste keer beschuldigd van kindermisbruik, maar toen werd er een schikking getroffen met de aanklagers en kwam het niet tot een rechtszaak. En 10 jaar later kwam er alsnog een rechtszaak. Het balletje ging rollen na de Britse documentaire Living with Michael Jackson van Martin Bashir. En daarin vertelde Michael dat hij een 13-jarige jongen in zijn bed liet slapen. Er volgde een groot onderzoek naar wat er allemaal gebeurd was op zijn landgoed Neverland. En in december 2003 werd Michael officieel aangeklaagd. En 1,5 jaar later volgde er volledige vrijspraak. Maar over de rechtszaak valt genoeg te vertellen om een interessante documentaire van 3 uur te vullen. Al zijn niet alle Michael Jackson fans het daarmee eens. In de serie komen verschillende mensen aan het woord die de zaak destijds van dichtbij hebben meegemaakt, zoals advocaten, juryleden en journalisten. Te zien op Netflix dus, de driedelige documentaire serie Michael Jackson, The Verdict. Ik zie op de klok dat het eigenlijk alweer tijd is om een dansje te doen. Nou, laten we dat gelijk maar even bij de kop nemen. En dat doen we dan in
1: de Tandenpoets Dansplaat.
0: Ja. Tandenpoets Dansplaat, altijd even nog een dansmomentje op de late donderdagavond. Waarin we gaan kijken welke muziek, welke plaat er momenteel populair is. Wat is de zogenaamde floor filler, als er nog dansvloeren zijn in de clubs en discotheken. Meestal gaat het eigenlijk gewoon om uitgaans etablissementen. Moeilijk woord. De Tandpoets Dansplaat komt deze donderdag van Prospa en Clooney. Het nummer heet Free Your Mind. Jeugdvrienden Harvey Blumler en Gosha Smith. Die maken al zo'n 10 jaar dance tracks onder de naam Prospa. Dat doet het tweetal uit het Britse Leeds, vooral in het underground circuit. And Free Your Mind is ook bepaald niet de eerste single die het duo uitbrengt, maar wel hun eerste wereldhit. Het is een samenwerking met Clooney. Dat is het alias van Dave Bissett. Hij is een 30-jarige Britse DJ die inmiddels al jaren woont en werkt in Los Angeles. En op dit Free Your Mind maakt het gezelschap gebruik van samples, al wel wat van langer geleden. In deze hit zit namelijk een stukje uit het nummer Oh How I Love You van de Amerikaanse R&B-zangeres Sybil uit 1993. En ook nog een fragmentje van Janet Jackson's The Pleasure Principle uit 1986. Dus. Wel nu, laten we de dansvloer opgaan met Prospa en Clooney. De Tandenpoets Dansplaat van deze week heet Free Your Mind.
2: Op deze potje ken ik de hele nacht weer dansen.

Bonnie Tyler en Holding Out for a Hero. Was geschreven door Jim Steinman. Dat kan je ook wel een beetje horen. Jim Steinman was de man achter Meatloaf. Hits als Paradise by the Dashboard Light. En het album Bad Out of Hell. En hij heeft zich ook aardig tegen dit nummer aan bemoeid, zo zegt. Bonnie Tyler uit 1984. Het kwam ook voor in de soundtrack van de film Footloose. Nou, daar zaten allemaal wel van dat soort ritmes in waar je goed op kon dansen. Het was ook een dansfilm. Een muziek en een dansfilm, Footloose. En later verscheen dit ook op Bonnie Tyler's album Secret Dreams and Forbidden Fire. Ja, helaas. Bonnie Tyler overleden. 75-jarige leeftijd. Straks in Aalsmeer Easy. Lekkere rustige muziek tot aan middernacht. Hebben we ook nog een aantal plaatjes van Bonnie op het programma staan. En dan zullen we ook nog een soort muzikaal in memoriam laten horen. Dus dat dus zo dadelijk in het laatste uur van deze donderdag. Tussen 11 en 12 hier op Radio Aalsmeer. Aalsmeer Easy. Zo dadelijk nog een aantal muzikanten te feliciteren met hun verjaardag. Nu eerst deze van The Cure. Jongetjes huilen niet. Boys don't cry.

0: The Cure. En Boys Don't Cry. The Cure die stond onlangs op Pinkpop. En op de 51ste editie van Rock Werchter. Waar zoals altijd ook veel Nederlanders naartoe gaan. En ook hier was The Cure geboekt als headliner. De groep rond Robert Smith was overigens niet de enige act die dit jaar op Pinkpop en op Rock Werchter stond. Onder andere 21 Pilots, Teddy Swims, Halsey, Frans Ferdinand, Bente, Haven en Lauren Spencer Smith. Die stonden ook op beide festivals. En net als 2 weken geleden maakte The Cure veel indruk. Het optreden duurde 2,5 uur. Dat is een half uur langer dan op Pinkpop. En langer dan alle andere headliners van Rock Werchter van dit jaar. En bij onze zuiderburen werd het optreden ook rechtstreeks op televisie uitgezonden. Op VRT Canvas. En net als bij Pinkpop bewezen Robert Smith en zijn mannen dat The Cure nog altijd relevant is. Jong en oud was het erover eens. Dit concert was een van de beste van deze editie van Rock Werchter. En tot de hoogtepunten behoorden hun vertolkingen van onder andere Just Like Heaven, Lullaby en natuurlijk de afsluiter Boys Don't Cry. En je hoorde The Cure in Aalsmeer by Night. We zijn de laatste 10 minuten ingegaan van deze uitzending. Jouw Late Night Radio Show op de donderdagavond. En we hebben nog wat muzikanten die jarig zijn vandaag. Dus laten we de verjaardagskalender er maar even bij pakken. Deze 9 juli.
1: Ik weet dat jij vandaag verjaart. Dus heb ik voor een cadeautje gespaard. En nu wens ik jou een gelukkige verjaardag.
0: We hebben er nog wel een aantal te feliciteren. En we beginnen dan maar met zangeres Journey Kaagman. De leadzangeres van de Nederlandse band Earth and Fire. Herinnert u zich deze nog?

een grootste hit uit 1979. Het nummer heet Weekend. Johnny Kaagman is, of was eigenlijk, onder meer voorzitter van de stichting Cornames. Wat later stichting Buma Cultuur werd genoemd. Dus. En ze was jurylid van het televisieprogramma Idols bijvoorbeeld. Maar sinds 2012 tenminste, toen maakte ze het bekend dat zij leidt aan de ziekte van Parkinson. Ze zei toen dat ze een voorbeeld wilde zijn voor anderen door openlijk uit te komen voor haar ziekte. Wel nu, dat was in 2012. Anno 2026 is ze gelukkig nog onder ons in het land der levenden. Johnny Kaagman feliciteren wij dus met haar 79ste verjaardag. Ook feliciteren wij Mark Almond, de zanger van Soft Cell. Hij is vandaag 70 jaar geworden, van harte gefeliciteerd. Dit is een van hun grote hits van toen. Dit is Torch.

0: De zanger van Softcell is vandaag 70 jaar geworden. We kennen ze voornamelijk van hun grootste hit Tainted Love uit 1981. Kwam toen tot nummer 5 in de Nederlandse hitparade. Maar deze deed het ook aardig hoor. Bereikte ook de top 10. Net wel op het randje, op nummer 10. In 1982 hoorde je zojuist Torch. We feliciteren ook nog Debbie Sledge. Zangeres van de meidenband Sister Sledge. Ook alweer 72 jaar geworden vandaag. Van harte gefeliciteerd. En we feliciteren ook Jim Kerr. Zanger van de Simple Minds. Hij is vandaag 67 jaar geworden. En we feliciteren ook nog Courtney Love. Amerikaanse zangeres en actrice. 62 jaar. Jessica Volker. Zweedse zangeres. 51 jaar. En van Nederlandse bodem feliciteren we nog Ben Saunders. Nederlandse zanger. 43 jaar geworden vandaag. Van hen zullen wij zo dadelijk in Aalsmeer Easy, lekkere rustige muziek tot aan middernacht, nog wel wat muziek laten horen waarschijnlijk. We feliciteren ook nog O.J. Simpson met zijn 79ste verjaardag, Amerikaanse acteur. En ook Tom Hanks, ook een Amerikaanse acteur, is vandaag 70 jaar geworden. Allen van harte gefeliciteerd. En daarmee sluiten we Aalsmeer by Night af voor vanavond. Ja, we zitten alweer zwaar in de overuren. Maar goed nieuws, volgende week donderdag zijn we er weer. Luister je dan ook weer? Ah, mooi, mooi, mooi, mooi, mooi, mooi. Ja, tot zover. Het programma puilde weer uit. Barstte uit zijn voegen van alle items, verhaaltjes, muziek. Nou ja, volgende week donderdag beginnen we weer gewoon vanaf 8 uur aan een nieuwe editie. Met actualiteiten en nou ja, allerlei andere flauwekul er ook nog tussendoor. Dus. Volgende week donderdag dus weer. Vanaf 8 uur hier op Radio Aalsmeer. Nieuwe editie van jouw Late Night Radio Show op de donderdagavond. Aalsmeer by Night. Ik wens je alvast een fijn weekend, want het wordt hartstikke mooi weer de komende dagen. Maar zet nu je radio niet uit, want straks Aalsmeer Easy.
1: Tot zometeen.
2: Uitzending terugluisteren? Ga naar radioaalsmeer.nl. Radio Aalsmeer, nieuwsupdate.
3: Michiel van der Velden met het NOS Journaal. De onderwijsinspectie heeft vastgesteld dat er bij het Cornelius Haga Lyceum in Amsterdam sprake is van wanbeheer. Volgens de inspectie heeft het bestuur van de islamitische school jarenlang nagelaten om iets aan de slechte kwaliteit van het onderwijs te doen. De inspectie heeft de staatssecretaris nu gevraagd om in te grijpen. Bij de school is al jaren veel te doen over het onderwijs. Resultaten van leerlingen zijn slecht en het bestuur is niet van alles op de hoogte. Volledig onverwacht is Eva Heijblom geen wethouder van Rotterdam geworden. In de gemeenteraad bleek er geen meerderheid voor de kandidaat-wethouder van D66. In plaats daarvan stemde de raad op iemand anders, Joan Nunnely. Zij kreeg 2 stemmen meer. De bloemen lagen al klaar voor Heijblom en ook haar familie was aanwezig, maar direct na de stemming verliet ze de raadzaal. Joan Nunnely spreekt van een mooie verrassing. Ze gaat nadenken of ze wethouder wil worden. De politie in een aantal steden is voorbereid op ongeregeldheden na de WK-wedstrijd tussen Marokko en Frankrijk die nu bezig is. De politie zegt dat feestvieren mag, maar dat het wel veilig moet blijven. Zaterdag waren er na de wedstrijd van Marokko tegen Canada vernielingen, brandjes en werd met vuurwerk gegooid. In Den Haag raakten agenten gewond. Bij het gemeentehuis in Oldebroek in Gelderland is gedemonstreerd tegen het besluit om het lokale LHBTI-beleid te schrappen. De nieuwe conservatieve coalitie heeft besloten op Coming Out Day geen regenboogvlag meer te hijsen en te stoppen met beleid om de sociale acceptatie van LHBTI'ers te verbeteren. Oldebroek is de eerste gemeente die dat beleid actief wil terugdraaien. Vanavond werden in de gemeente de nieuwe wethouders geïnstalleerd. En ook was er een kleine tegendemonstratie. Daarnaast werd er door ruim 100 boeren gedemonstreerd tegen de wolf. Het weer vanavond blijft het nog lang warm. Het koelt af naar 12 tot 17 graden uiteindelijk. In het noorden kan mist ontstaan. Morgen opnieuw veel zon en dan wordt het 24 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Radio Aalsmeer.
4: Live vanuit de nieuwe studio in de Oude Veiling.
2: Altijd bij jou in de buurt. Yeah,
1: yeah. Aalsmeer Easy.
4: Met Meindert van der Zwaard.
2: Aalsmeer Easy. Lekkere, rustige muziek tot aan middernacht.

Goedenavond. Van harte welkom bij Aalsmeer Easy. Lekkere rustige muziek tot aan middernacht. Met de beste easy listening, soft soul, rock ballads, jazzy classics. Hier en daar een uitstapje naar de country, de blues, de reggae, wat Nederlandstalig. Ach, zit er allemaal weer in. Muziek uit de jaren 60, 70, 80, 90, jaren 0, 10 en 20. Komt allemaal weer voorbij vanavond. En we begonnen, ja, was te verwachten natuurlijk. Met een plaat van Bonnie Tyler. En Total Eclipse of the Heart. Zangeres Bonnie Tyler is overleden. Ze had veel succes met Power Ballads. Waarvan haar bekendste It's a Heartache was bijvoorbeeld. En Holding Out for a Hero. En haar allergrootste hit, Total Eclipse of the Heart. Ze stond vooral bekend om haar schorre stemgeluid dat ontstond na een keeloperatie. Bonnie Tyler was 75 jaar.

Bonnie Tyler en Making Love Out of Nothing at All. Mooie plaat van Bonnie. Maar helaas overleden. Haar familie meldde in een verklaring dat ze vannacht is overleden in een ziekenhuis in Portugal. Ze lag enige tijd in een kunstmatige coma na een spoedoperatie aan haar darmen. En uiteindelijk heeft ze niet meer kunnen herstellen van haar aandoening. Bonnie Tyler die werd in 1951 in Wales geboren als Gaynor Hopkins. Haar vader was een mijnwerker en haar moeder een operazangeres. Die haar passie voor muziek deelde met haar 6 kinderen. Bonnie zei daarover: mijn moeder had een platenspeler en een heleboel 78 toerenplaten. Zo herinnerde Bonnie zich. Ze deed het huishouden terwijl ze uit volle borst zong met de ramen open. Buiten bleven mensen staan om naar haar te luisteren. Ze was zo geweldig. Het was onvermijdelijk dat wij kinderen ook van muziek zouden gaan houden. En na het winnen van een zangwedstrijd op haar 17e deed ze auditie en werd aangenomen bij Bobby Wayne en de Dixies. 2 jaar later richtte ze haar eigen band Imagination op. Omdat ze haar eigen naam te weinig uitstraling vond hebben, koos ze voor de artiestennaam Bonnie Tyler. Onder die naam speelde ze vooral in pubs en clubs in South Wales. Tot ze ontdekt werd door de producers Steve Wolf en Ronnie Scott. Die voor haar een platencontract wisten te regelen bij RCA Records. In 1976 werd ze geopereerd aan een knobbeltje op haar stembanden. En daarna moest ze 6 weken zwijgen. Maar omdat ze zich daar niet aan hield, herstelde haar stem niet volledig. En daar hield ze haar karakteristieke schorre stemgeluid aan over. En kort na die operatie scoorde ze in Engeland haar eerste hit met Lost in France. Waarop ze dus nog met haar oude stem te horen was. In Duitsland bleef het nummer meer dan 6 maanden in de top 10 staan. In Nederland werd het niet een heel grote hit. Maar Tyler was bang dat de mislukte operatie het einde van haar zangcarrière zou betekenen. Maar niets bleek minder waar. Haar derde single It's a Heartache, waarop ze voor het eerst met haar schorre stem zong, haalde de top 5 in Engeland, in Europa en in de Verenigde Staten. Waardoor ze daar voor het eerst kon gaan toeren. En haar volgende 7 singles die flopten eigenlijk allemaal. En RCA die probeerde haar steeds verder de richting van country muziek op te duwen. Wat uiteindelijk resulteerde in een breuk met de platenmaatschappij. En met haar nieuwe producer Jim Steinman, die eerder succes had met het album Bad Out of Hell van Meatloaf, maakte ze het album Faster Than the Speed of the Night. Met daarop het nummer Total Eclipse of the Heart. Het nummer waar we dit uur mee begonnen. Het werd haar eerste nummer 1 hit in Groot-Brittannië en de Verenigde Staten en werd ook genomineerd voor 2 Grammys, maar die won ze uiteindelijk niet. Later noemde ze Total Eclipse of the Heart het beste wat ze ooit gedaan heeft. Ze zegt: ik had nooit kunnen denken dat het vandaag de dag nog steeds zo populair zou zijn en dat mensen die toen nog niet eens geboren waren het zouden gaan zingen tijdens karaoke. In 2013 vertegenwoordigde Bonnie nog het Verenigd Koninkrijk op het Eurovisie Songfestival met het nummer Believe in Me, waarmee ze op de 19e plek eindigde. Haar laatste album bracht ze uit in 2019. Aan het studioalbum Between the Earth and the Stars werkte onder andere mee Francis Rossi van Status Quo, Rod Stewart en Cliff Richard. In de laatste jaren woonde Bonnie Tyler in Portugal. Ze zou dit najaar nog een reeks concerten geven, maar zover mocht het dus helaas niet komen. Bonnie Tyler is overleden. Ze is 75 jaar geworden.

0: De verjaardagskalender. Wie zijn er jarig vandaag?
1: Jim Kerr. Zanger van de Simple Minds. Hij is vandaag 47 jaar geworden. Van harte gefeliciteerd, Jim. We hadden de verjaardagskalender al een half uur geleden opgepakt in het programma Aalsmeer by Night. Maar er waren zoveel jarigen dat we een aantal felicitaties overgeheveld hebben naar Aalsmeer Easy. Lekkere, rustige muziek tot aan middernacht. En dit was een van hun grootste hits van Simple Minds, Belfast Child. Grote hit in de jaren 80. In de verjaardagskalender feliciteren wij jarige zangers en zangeressen, muzikanten. Eerder feliciteerden we al Journey Kaagman, zangeres van Earth and Fire, met haar 79ste verjaardag. Mark Almond, de zanger van Softcell, met zijn 70ste verjaardag. En nu dus Jim Kerr van de Simple Minds, 67 jaar. Nog meer jarigen, jazeker. Wij feliciteerden de Zweedse zangeres Jessica Folker. Ze is 51 jaar geworden. Haar kennen we nog van haar grote hit How Will I Know Who You Are?

Origineel is natuurlijk van Harold Melvin en de Blue Notes. Maar dit was de uitvoering van Ben Saunders. De jarige Ben Saunders. Hij verkreeg nationale bekendheid door zijn deelname aan het televisieprogramma The Voice of Holland. Wat in januari 2011 won. De allereerste editie van The Voice of Holland. En Ben Saunders is vandaag dus jarig 43 jaar geworden. Van harte gefeliciteerd. Wij feliciteren ook nog even Debbie Sledge. Een van de zangeressen van Sister Sledge. Ze is vandaag 72 jaar geworden. Gefeliciteerd.

Bonnie Tyler en Straight From The Heart. Bonnie overleed gisteren op 75-jarige leeftijd. Daarvoor, mensen die nog wel vandaag hun verjaardag konden vieren, waaronder Ben Saunders, Nederlandse zanger. If you don't know me by now, you will never, never know me. 43 jaar is hij geworden. En daarvoor hadden we nog Jessica Volker, de Zweedse zangeres. 51 jaar geworden. En we draaiden ook nog Thinking of You, in plaats van Sister Sledge. Dat allemaal omdat een van de zangeressen, Debbie Sledge, vandaag jarig is, 72 jaar geworden. Van harte gefeliciteerd. Sister Sledge, die we nog kennen van hits uit de jaren 70. Met We Are Family en Lost in Music. He's the Greatest Dancer. All American Girls. Et cetera. En we draaiden ook nog muziek van Simple Minds. Jim Kerr, vandaag jarig, 67 jaar geworden. Daarmee flink aantal muzikanten gefeliciteerd met hun verjaardag. Helaas kan Bonnie dat niet meer. Zij overleed. En daarom draaien wij vanavond in Aalsmeer by Night en Aalsmeer Easy gedurende de gehele donderdagavond muziek van Bonnie Tyler. Zo dadelijk nog een andere keuze uit het oeuvre van Bonnie. Maar ik heb eerder op de avond in Aalsmeer by Night ook best veel muziek van de boyband, de Britse boyband Five, gedraaid. Ze spelen morgenavond in de Ziggo Dome in Amsterdam. Er zijn nog wat kaartjes verkrijgbaar. Maar die jongens van Five, die hadden niet alleen leuke up-tempo nummers. Ook een heel rustig nummer. Dit is Until the Time is Through.

5 en Until the Time is Through. De Britse boyband 5 staat morgenavond in de Ziggo Dome. Maar de tickets die zijn voor ons nog niet uitverkocht. De Amsterdamse Concerthal heeft de bovenste ring zelfs moeten sluiten. 5 waren mateloos populair eind jaren 90. Scoorden in Nederland top 10 hits met liedjes als Got a Feeling, If You're Getting Down en Keep on Moving. Wereldwijd verkochten de Britten meer dan 20 miljoen platen. De laatste jaren trad de groep met Scott Robinson, Richie Neville en Sean Conlon vooral op als trio. En vorig jaar keerde Abs Love en Jason J. Brown na jarenlange afwezigheid weer terug. En eerder dit jaar kondigde de groep hun terugkeer op het Nederlandse podium aan. De mannen hebben zich eigenlijk wel een beetje verkeken op de grootte van de Amsterdamse Concerthal. Die bovenste ring die is nog goed voor dik 4600 zitplaatsen. Maar ja, die wordt nu gesloten. Fans met tickets voor die plekken kregen een nieuw kaartje voor de plek op de onderste ring. Maar ook met die verschuivingen zijn er nog honderden tickets beschikbaar. Dus mocht je denken van, nou, morgenavond niks te doen. Boyband 5, dus in de Ziggo Dome in Amsterdam. Aalsmeer Easy, lekkere rustige muziek tot aan middernacht. Zowel in Aalsmeer Benijd als in Aalsmeer Easy staan we muzikaal stil bij het overlijden van Bonnie Tyler. En in Aalsmeer Easy, behalve de beste easy listening, soft soul, hebben we ook toch wat rock ballads. En ook daar was Bonnie goed in, laten we dat zomaar noemen. We gaan terug naar 1978 met het nummer Here I Am.

0: De jarige Ben Saunders hoorde je. Is misschien een voor jullie onbekend nummer. Nummer No Cure. Ben Saunders is jarig vandaag. Hij is 43 jaar geworden. Van harte gefeliciteerd, Ben. Winnaar van de allereerste Voice of Holland. Eerder draaiden we dit uur al. If You Don't Know Me by Love. Nee, If You Don't Know Me by Now. Zo is het. Het is al laat op de avond. Ik kondigde hiervoor ook al de plaat van Bonnie Tyler aan als Here I Am. Maar het is natuurlijk Here Am I. Precies omgedraaid. Het was een plaat uit 1978. Ter nagedachtenis. En een muzikaal in memoriam vanavond aan Bonnie Tyler in Aalsmeer Benijd en in Aalsmeer Easy. En met Ben Saunders sluiten we af deze editie. Volgende week donderdag zijn we weer van de partij. Tussen 11 en 12 met nog meer easy listening, soft soul, rock ballads en jazzy classics. Ik zou zeggen, prettig weekend alvast. Ga wat leuks doen, zeg ik dan altijd. En zeker dit komend weekend, want de komende dagen wordt het prachtig weer. Temperaturen tikken bijna 30 graden aan. Dus lekker de westen erop in je bootje. En mocht dat niet mogelijk zijn, dan weet je je vast wel op een andere manier te vermaken. Hou in elk geval het hoofd en het lichaam koel. En dan hoop ik jullie volgende week donderdag weer aan het toestel aan te treffen. Eerst vanaf 8 uur in een nieuwe editie van Aalsmeer Benijd. En ook volgende week donderdag vanaf 11 uur weer een nieuwe editie van
1: Aalsmeer Easy.
2: Uitzending terugluisteren? Ga naar radioaalsmeer.nl. Radio Aalsmeer, nieuwsupdate.
3: Christian Bonenbakker.

0: met het NOS-journaal. Volkswagen wil het aantal automodellen flink terugschroeven en de productiecapaciteit verkleinen. Zo moeten de kosten worden verlaagd. De directie heeft dat plan voorgelegd aan de Raad van Commissarissen. Volkswagen is de grootste autofabrikant van Europa en heeft het al een tijd moeilijk door hoge kosten, concurrentie uit China en Amerikaanse importheffingen. Ook andere merken in de Volkswagen-groep, zoals Audi, Skoda en Seat, moeten volgens de plannen de komende jaren inkrimpen. Oekraïne heeft de afgelopen dagen de aanvallen op Russische schepen bij de bezette Krim opgevoerd. Volgens het Oekraïnse leger zijn afgelopen nacht 12 Russische tankers geraakt in de zee van Azov, waarmee het totaal van deze week op 36 komt. De tankers zouden worden gebruikt voor het bevoorraden van Russische troepen en voor de olie-export waarmee Rusland internationale sancties omzeilt. Oekraïne valt al langere tijd de Russische logistieke en energieinfrastructuur rond de Krim aan. Onder meer olieraffinaderijen en opslagplaatsen zijn geregeld doelwit. De onderwijsinspectie heeft vastgesteld dat er bij het Cornelius Haga Lyceum in Amsterdam sprake is van wanbeheer. Volgens de inspectie heeft het bestuur van de islamitische school jarenlang nagelaten om iets aan de slechte kwaliteit van het onderwijs te doen. De inspectie heeft de staatssecretaris nu gevraagd om in te grijpen. De Noorse wielrenner Thorstein Tran heeft na zijn val de afgelopen dag de Tour verlaten. Hij reed sinds dinsdag in de gele trui, maar raakte in de zesde etappe op grote achterstand. In de afdaling van de Tourmalet in de Pyreneeën maakte hij een stuurfout, waardoor hij uitgleed. Tran reed de etappe nog wel uit, maar daarna bleek hij een gebroken rib en een hersenschudding te hebben. Het weer, in het noorden vannacht kans op mist, minima tussen 12 en 17 graden. Daarna weer een zonnige dag, het wordt 24 tot lokaal 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
2: Altijd bij jou in de buurt.
1: Nu een uur non-stop.

0: Radio Aalsmeer. Nieuwsupdate.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De gemeenteraad van Rotterdam heeft volkomen onverwacht een andere D66-wethouder gekozen. De coalitiepartijen hadden Eva Heijblom voorgedragen, een topambtenaar bij Binnenlandse Zaken. Vanuit de raad klonk kritiek dat het voorgedragen college te wit was. Onder andere D66-raadslid Jo Nunnally zei dat. Tot haar eigen verrassing kreeg zij, hoewel ze geen kandidaat was, 23 stemmen en Heijblom 21. Nunnally gaat nu nadenken of ze wethouder wil worden. De andere voorgedragen D66-wethouder in Rotterdam werd wel gekozen. De onderwijsinspectie wil dat de staatssecretaris ingrijpt bij het Cornelius Haga Lyceum in Amsterdam. De islamitische middelbare school heeft nog steeds zijn onderwijs niet verbeterd en de slagingspercentages zijn extreem laag. Het bestuur maakt zich schuldig aan wanbeheer, zegt de inspectie. Staatssecretaris Thiele deelt de zorgen en bekijkt wat ze nu gaat doen. Volkswagen gaat flink in de kosten snijden. De grootste autofabrikant van Europa heeft het al een tijd moeilijk, onder meer door concurrentie uit China. De directie wil nu het aantal modellen terugschroeven en de productiecapaciteit verkleinen. Ook bij dochtermerken als Audi, Skoda en Seat. Dat plan ligt nu bij de Raad van Commissarissen. Frankrijk heeft zich op het WK voetbal geplaatst voor de halve finales ten koste van Marokko. De Fransen wonnen met 2-0. In de eerste helft werd niet gescoord. Frankrijk kreeg wel een penalty, maar het schot van Mbappé werd tegengehouden door de Marokkaanse doelman Bounou. In de tweede helft bleek Frankrijk veel sterker dan Marokko. De twee doelpunten werden kort na elkaar gemaakt door Mbappé en Dembélé. Frankrijk moet in de halve finale tegen Spanje of België, die elkaar de komende dag treffen. Het weer, in het noorden vannacht kans op mist, minima tussen 12 en 17 graden. Daarna weer een zonnige dag, door 24 tot lokaal 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
2: Altijd bij jou in de buurt.
0: Nu een uur non-stop.

laatste nieuws, de agenda en de mooiste foto's op RATV. KIW kanaal 12, KPN, Telfort en Access for All, kanaal 1389.

0: Radio Aalsmeer. Nieuwsupdate.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. In de VS zijn 8 mannen aangeklaagd voor het voorbereiden van een aanslag bij het Witte Huis. Ze wilden volgens justitie een bloedbad veroorzaken tijdens het kooigevecht dat vorige maand in de tuin van het Witte Huis werd gehouden voor de 80ste verjaardag van president Trump. De verdachten zouden onder meer vuurwapens, explosieven en drones hebben aangeschaft. Daarmee wilden ze volgens justitie onder andere Trump, vicepresident Vance en Elon Musk doden. Als de 8 verdachten worden veroordeeld, kunnen ze levenslang krijgen. In Venezuela is 2 weken na de zware aardbevingen nog een groot tekort aan drinkwater en sanitaire voorzieningen. Daardoor dreigen uitbraken van infectieziekten, waarschuwt hulporganisatie Save the Children. De Pan-Amerikaanse Gezondheidsorganisatie maakt zich zorgen om overvolle opvangcentra en het gebrek aan voldoende zorg. De directeur zegt dat er dringend gevaccineerd moet worden tegen infectieziekten. In Venezuela is het dodental opgelopen naar ruim 3800 en er zijn 16.000 gewonden. Frankrijk heeft in de kwartfinales van het WK voetbal met 2-0 gewonnen van Marokko. In de eerste helft werd een penalty van Mbappé gestopt door de Marokkaanse doelman Bounou. Maar in de tweede helft scoorde Mbappé alsnog voor Frankrijk, net als zijn ploeggenoot Dembélé. In de halve finale moeten de Fransen tegen Spanje of België. De Noorse wielrenner Thorstein Traan heeft na zijn val de afgelopen dag de Tour verlaten. Hij reed sinds dinsdag in de gele trui, maar raakte in de 6e etappe op grote afstand. In de afdaling van de Tourmalet in de Pyreneeën maakte hij een stuurfout, waardoor hij uitgleed. Traan reed de etappe nog wel uit, maar daarna bleek hij een gebroken rib en een hersenschudding te hebben. Het weer. In het noorden vannacht kans op mist. Minima tussen 12 en 17 graden. Daarna weer een zonnige dag. Het wordt 24 tot lokaal 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
2: Altijd bij jou in de buurt.